0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm kommt Prediger Reimer zum Eng mit dem 2. Petrusbrief im Neuen Testament. Und von der wird er anfangen mit dem Buch Obadja im Alten Testament. Von der wird er hauptsächlich die Einleitung haben für das Buch. Ich lade Ihnen über alle an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was wir hier in diesem Kartenbrief von diesem Prophet Obadja zu lehren haben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort über den Mos richtig sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit Ihnen, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir kommen von da an noch ein kleines Buch im Alten Testament, dort Obadja heißt. Aber dort haft ein sehr wichtiges Thema. Dit is ein Beispiel von ein kleines Ding, dat sehr viel te zeggen haft. De Prophet Obadja is ein Prophet, von dem wir recht nicht weten. Alles, wat wir weten, is dat hij deze Prophetie schreef. Dat zijn even vier Propheten, von denen wir nicht oder ze meer nicht weten. De andere zijn Habakkuk, Haggai en Malachi. Dis Obadja is meest zo als een gespannst schriever. Hij is door, aber wie kennen hem niet, weet hij meest niet dat hij door is. Aber hij weer dem Herr Gott zien deiner, en dat is ook wat zijn nomen meint, dem Herr Gott zien deiner. Zeg maar, en deiner deed nicht poche even zijn geschlechtsregister. Hij redt nicht van zichzelf. Hij moet dat bewijzen derg wat hij deed, dat hij zo goed vergeven kon, dat hij in deiner is. En wat we hier in Obadja ha, is zeer zo als dem Markus zijn evangelium schrijven. Dat evangelium beschrijft dem Herr Jezus als dem Herr Gott zijn deiner, dem Herr Jezus zijn karakter is door te zijn. En dat is interessant, aber in dem Markus zijn evangelium is door geen geschlechtsregister van dem Herr Jezus, wils dat is niet verlangt en in deiner. Dat is ook waarom Markus zijn evangelium voorken aangediet wordt als dat evangelium van donen. De vraag is, kan hij dat donen? Wat hij verjeft dat hij donen kan? En zo is Obadja een van de profeten die ons een zeer wichtige profetie gegeeft heeft, een van de ganz wichtigste in de schrift. Een van wat we niet veel wat met donen kennen, is krijg te weten wanneer deze profetie geschreven wordt. Waar past dat in Israël de historische geschicht en in? Dat is zeer schwer uit te vinden. En je denkt zo dat het kun ongeveer in dat jaar 887 voor Jezus in je geboorte zijn geweest. En dan wordt dat menen dat het in die tijd weer als de bloederige Atalia koningin in Israël weer. De geschicht is beschreven in tweede koningin dat 8e kapitel, de 16e en 26e vers. We worden dat nu even hier niet lezen. Andere zeiden, dat we vielleicht geschreven werden dem Jehoshaphat zien regeren. Dat is beschreven in 2e Chronieken 17, 7e vers. En dan heeft het geschreven van Obadja, dat het God zien willen weer dat zijn namen alleen en zijn profetie zal tot de ganze wereld bekend gemaakt zijn. Endlich weer die Nome en zeer gemeene Nome in zijn tijd, zo al gemeen als Johan is, mankans. Also, wils die Nome in 2 Chronieken 17, 7 gegeeft is, meent nicht ohne twijfel dat dat de Obadja weer. Andere had hem dotum voor zijn schrijven aangegeeft als 587 jaar voor Jezus in geboort. De zeiden dan dat Obadja vielleicht tot dezelfde tijd een profeet weer als Jeremia. En de ganze zaak hangt aan wat wie en Obadja den aftervarscha, wo hij schrift, en den dag als du door aan een andere zijde stondst, en den dag als de vreemde zijne armee weg droeg en gevangenschap en uitlander en zijne poorten en aanjingen en deed even Jeruzalem loze trekken, wist du zo goor een van den? Dat wordt dan menen dat het entweder historisch weer of profetisch. En de natuurlijke weg dat aan te nemen wordt dan historisch zijn. En dat wordt dan menen dat deze profetie en ongeveer 587 jaar geschreven wordt voor Jezus in je bood. Immerhin wordt dat geschreven na de Babylonische gevangenschap. En dat wordt dan menen dat het tozeer dezelfde tijd geschreven wordt als Jeremia zijn tijd. Maar genoeg van dat. Zijn hoofdthema voor zijn profetie is eindelijk een profetie tegen dat Edom koninkrijk. De zaaste vars is de sleutel. Is mij zo, en dit is wat het zegt. Hoe zijn dem Ezo zijn zaken uitgevorst? Zijn verstoknet is uitgevorst worden. Ik ha dat boek zo een beet ingedeeld en hoop gedanken. Door is bloos dat ene kapitel, en in de eerste 16 vars is de hoofdidee Edom en zijn vernichten. Door is dan dat beschuldigen, zijn verbreken, en dat vernichten dat te Edom team. En dan in de 17 bij 21ste vers is Israël er opnemen en terug handstalen, hoe dat met Israël is in de 17ste vers. Israël wordt geroopt in 18ste vers, en dan dat eng van alles in de 19 bij 21ste vers. Dat is dan een zeer korte aandelen van dit boek. Dat zijn bloos de 21 vers en dat ganse boek. Deze profetie vangt aan met de Obadja zijn visioen. Ik naam dat een visioen, wils wie ha geen ander woord en plot iets dat antwoordde wat dat werkelijk wie. En je naam dat een droom, maar dat wie eindelijk niet een droom. Dat wie een beet zo als een droom en dem dat hij dingen zag en hield, die hij niet wordt anders gezien of gehoord had. Maar hij deed niet sloppen daarbij. Een droom passeert wanneer hij slaapt. Maar de profeten die visionen hadden, slepen niet tot die tijd als ze dat zagen en hielden. Die werden klaar wakker. En wils wie niet een woord verzond ha en onze plot die ze sprak, ha ik een woord opgemaakt. En ik hoop je verstaan wat ik met dat woord visioen meen. Dat is wat dat de profeten zagen en hielden dat niet een droom weer, wil ze wakker weeren en niet slepen während de visioen. Ik wil nu den eerste vers lezen. Dem Obadja zijn visioen, zo zegt de Heer God wegen Edom. Wie hebben een noorecht gehoord van dem Heer God? En een noorrecht droge is mank de nationen geschikt, mocht je een treed, en wel wie jegen argonen hem terug. En dit is dan dem Obadja zijn visioen. En waar iemand wordt nu zeggen, nou jo, maar wer is dit Obadja? Nou, ik weet niet. Ik weet niet van irgendwem die je niet weet wer hij is. Dat is recht, ik weet ook niet wer hij is. Daar zijn immer zo'n tjokje mensen besonders, die zo denken dat een prediker zal alles weten wat in de Bijbel en van de Bijbel te weten is. Maar nee, wie weten niet alles? En de oorzaak hier is dat de Heer heeft ons nus gegeven dat ons een idee kan geven wer dit Obadja is. Maar dat maakt zijn profetie niet weinig weet. Er zijn veel beken geschreven die van dit Obadja boek reden. Maar interessant. Ik had geen hem gevangen, die zo denkt dat hij weet wer dit Obadja wie. Zoals ik al ongediet had, de noem Obadja wie een zeer algemene noem in Israël te die tijd. Daar is nu ook een noem mank de Araber, die zeer algemeen is, en dat is de noem Abdullah. En interessant, maar die noem meent ook, de Heer zijn deine. En wat dat kleine boek Obadja onbelangt, daar zijn zo'n die zoveel, dat wils dat maar zo'n kort het boek is, dat het niet weet is dat een daar wat tijd voor zal nemen. De vele zo dat wanneer dat met eenmaal wordt uitgeloten zijn, wanneer in de Bijbel gedrekt wordt, dat het niet een grote verlust wordt zijn. Maar ik stem daar niet met in. Mij is zo wie worden veel verleren, wanneer dat boek met eenmaal niet in de Bijbel weer. Wanneer dat ook te doen heeft met zo'n zaken, die in de vergangenheid passeerde, doch is door een zeer goede lectie voor ons in dit boek. Zoals enige gezegd heeft, Dit is niet wat dat kalkje worden is. Dit is heet het. Dit is zo'n dat een boodschap heeft voor ons alle en deze tijd. Obadja zegt zeer eenvoudig en ohne een blad voor een muur te nemen dat hij zijn visioen van de Heer God zelfs je treje heeft. Hij vangt zijn schrijvend aan ohne irgendeine aanleiding, buiten te zeggen dat de Heer God zegt en laat ons ook voorts weten aan wem of to wem de Heer God redet. Hij zegt dat het aan dat Edom Koninkrijk gegeven is. Zo zegt de Heer God wij in Edom. En nu wil ik hier ook een vraag verstellen. Wer is Edom? Van wem redt dat hier? Nou, we zijn in den zesde vers, zoals ik al aangeduid heb, een stootje terug, dat dat de sleutel is tot dit boek. En ik lees den nu verder. Wie zijn dem Esau zijn zaken uitgeforscht? Zijn verstoknis is uitgeforscht worden. Zoals ik zei, mij is zo dat dit de sleutel is tot dit boek. En wanneer we willen uitvinden wat en wer des Edom is, waar de herstammen, dan wo we met de trigone en tijd en dem Esau bechecken. Oba, wer is Esau? Wils antwoord wordt zeer interessant dat je zegt in dat eerste Moseboek. En dat 36e kapitel in den eerste vers zegt het nu dit zijn de generationen van Esau, de Edom is. Also stamt de kleine nation Edom van dem Esau. Groot zo als de Israël-nation van Jacob stamt. Zij nu ook wat het zegt, en nach ene steden in 1. Mose, dat 36e kapitel, en den 8e en 9e vers. En zo woont Esau en den Seirboog, Seir is Edom. En dit zijn Esau zijn generationen. Hij is de voda van de Edomieten en den Seirboog. En mij is zo als Moses dat schreef, wist hij niet, dat de Heilige Geest aan bedwingen deed dat te betonen, voor die oorzaak dat wanneer dat schrijvend wordt bij Obadja komen, en ook naar Maleachi, dat we worden willen weten wer die Edomieten waren. Nou ja, nu weten we, Esau is Edom, de Edom-nation, stamt van Esau. En Edom is Esau.

Dus waarom zie ik zo? En ze jenken bevroeg zich bij de Heer. En de Heer zei te haar, nou, daar zijn twee nationen in die mutterlief, en twee soorten mensen, worden te die geboren zijn. En de ene wordt sterker zijn als de andere, en de LAS, zal de jongere dienen. Deze twee deden zich door al in dat mutterlief jachten, of de streven ene tegen de andere. Dat passeerde ook als ze geboren werden. Ene, de Esau, wie een sterke man, hij wil bloos aan mijn boete zijn, op een stap, waar hij jagen kan. En de andere, Jacob, wie krijgt dat jagendeel. Hij wil bloos binnen blijven bij zijn mama. Daar weer nog wat dat interessant weer, en dat weer dat Jacob een zin had van jijslichheid, Esau had dat niet. Esau wie een beeld van de oude natuur, wat in een schrift dat vlees genaamd wordt. Hij geeft niet wat drum aan zijn geboortsrecht. Hij wil wellicht dat te vertepen voor een kantje zup. En dat wil niet dat arm zo hangen dat hij bij hem sterven wil. En dat dan niet weer te eten aan dem vader Isaac zijn huis. Daar wil goed genoeg te eten, maar hij kan de schijne zup rekken die zijn broeder gemaakt had. En zo deed hij zijn geboortsrecht verachten. En wil wellicht dat entertuschen voor een kantje zup. Dat arm eindelijk niet veelt. Dat weer bloos dat arm dan je rood hangt, en daar weer die schijne zup, en dat weer zo'n bifal in de moment, en dat weer dat vleeslijke janken. En hij weer wel eens zijn geestelijke verrecht en te tussen zijn honger te stellen. En dat is je dan ook een beeld van veel christen in deze tijd, naar waarheid die wie te horten nemen zullen. Zoals ik al voorken aan je dit ha. De Christ heeft twee naturen. De oude vleeslijke natuur en dan de nieuwe natuur die van God komt. En die beiden zijn zich een en de andere tegen Eva. Paulus maakt het zeer klaar in zijn brief aan de Galaten. Hij redt tot Christen en zegt in Galaten 5:17 dan dat vlees dat tegen de geest ijveren en de geest tegen dat vlees. Dan die zijn zich een en de andere tegen Eva. Dat je dat niet met eenmaal doen, dat je wel. Dit zijn dan de twee naturen in een Christ, en Esau is een beeld van de oude, vleeslijke natuur. En wanneer we de geschiedenis van de jong Esau nog volgen, dan lezen we in 1 Mose 25, daar is de vers. En Esau zei te Jacob, geef mij, ik prage die van de rode zup, dan ik zie zwak. Dat is waarom zijn naam Edom weer. Edom meent rood, of verbrand van een zandzinnen. En dan lezen we weer, en Jacob zei, vertjeep mij nu die geboortsrecht. En Esau zei, zei, ik zie wat hem sterven. Wat van je wens zal dit geboortsrecht zijn te mij? En Jacob zei, doe nu en des dag te mij schweren. En hij deed te hem schweren, en verkauft zijn geboortsrecht te Jacob. Dan geef Jacob brood en zup van lentle. En hij at en drank en stond op en jenk zijn weg weder. Dat meent alles toeploos dat hij nus dram jeef voor zijn geboortsrecht. En dat zegt door weder in 1 Mose, zo deed Esau zijn geboortsrecht verachten. Nu, zoals ik zei, Edom meent rood. Rood en met hoor bewassen. Een mens die veel boete is en een zon wordt aangebrand zijn, wil zijn huid de zonstrolen aannemen kan, boete de huid verbrennen. En dat is interessant, dat Esau schijnt niet kon dat licht van God aannemen. Dat deed hem verbrennen, juistlich. En vriend, dat licht van hemel wordt een mens entweder raden, oder dat wordt hem verbrennen. Dat is immer zo. Dit is dan dem Esau zijn geschicht, een man die dat jegendeel weer van Jacob, dem met de tijd Israël genaamd wordt, en tjenig zijn bij God. Esau is een beeld van dat vlees, de oude natuur, en hij weer Edom. Israël is een beeld van de geest en de nieuwe natuur. En we gaan nu de Esau gezien in dat eerste boek im Oude Testament. En nu komen we naar dat laatste boek im Oude Testament en lezen deze vreemde en bijzondere weer in Malachi, dat eerste kapitel in de tweede vers, en dat eerste poort van de derde vers, en dit is wat het zegt. Ik heb die leef gehad, zegt de Heer God, en dag zei je, en wat hast u ons leef gehad? Wie is er niet Jacob zijn broeder?
sagte

Heer God. En dag ha ik Jacob leef je hoort, en Ezo ha ik je host. Nu dat is een interessante. God zegt in dat laatste boek im Oude Testament dat hij Jacob leef heeft, maar dat hij Ezo host. En dat stelt hem dan voets een probleem voor. Een student wie nou zijn leren gekomen en had toen aan je gezegd dat hij een probleem daarmee had, dat God door en Malachi zei dat hij Jacob host. Hij kon dat niet verstaan dat God zijn zeier wordt. De leraar had de arme gezegd dat hij zelfs daar ook een probleem met had. Maar dat zijn problemen bent anders weer. Hij kon niet begrijpen waarom God wil zeggen dat hij Jacob leef had. Hij kon begrijpen waarom God Ezo hosten wordt, maar niet waarom hij Jacob wil leef hebben. Nu, wat dit kleine boek Obadja docht heeft, is dat dit is de enige stad in de Bijbel, waardoor een klaar maken is van waarom God Ezo hosten deed. En waarde, ik kom nu den zesde vers, die de sleutel is te dit boek. En dit is wat dat zegt, ik lees den waarde. Wie zijn dem Ezo zijn zaken uitgeforscht? Zijn verstoknet is uitgeforscht worden. Een beriemde Bijbelleerer heeft dat zo even gezegd. Wie zijn dem Ezo zijn zaken kool gestreept worden? Anders gezegd, om eerste mal wordt hier in dit kleine Obadja boek dat opgemaakt wat Ezo oder Edom werkelijk weer. Anders gezegd, de Obadja, der God zijn weerd, dat dem Ezo nu derg een vergreteringsklaas betekent dat is eindelijk dat God dat deed, en zegt to Obadja wat hij zei en doorschrijven zal. En dan is dem Ezo te zijn, zoals hij werkelijk is. Hij is Edom, en dem is klaar te zijn. En wanneer hij dat zo deed als met een vergreteringsklaas, dan is zo te zijn dat een en ik kan oberflächlich zijn. En wat is daar te zijn? Nou, daar is nu niet bloos één Ezo, maar daar is nu een nation van bij 250.000 kleine Ezo's. En dat is de Edom-nation. Wanneer een eenmaal een kleine beeld nou een beeldnemer neemt, zodat hij dat gerater maken zal, dan namen we dat opblozen. Dit is wat we hier nu hebben. De Edom-nation is Ezo opgeblost. Wanneer een gumreif heeft en door een kleine lach ergendwo is, dan wordt dat opgeblost, zodat dat kleine lach kan gevangen worden. Zo is dat hier. Ezo wordt opgeblost, zodat de vela te vinger is. Dat is niet te vinger in dat eerste Mozeboek. Maar hier nu wordt dat te zijn zinnen en dit Obadja-boek. Wat bij Ezo een kleine slams weer, is nu een grote schrift. En dat wordt te zien zijn waarom God zeed dat hij Ezo hosse deed. Wat klein weer en Ezo, is nu 100.000 miljarden gemaakt in de nation. Dat is interessant en te worden, dat God niet im aanvang van Ezo zijn leven zeed dat hij Ezo host. Hij moest wachten wat een grote nation weer. En dan kon hij openboren wat er weer dat aanbod doorbracht dat hij zeed dat hij Ezo hosse deed. We worden vandaag niet de tijd haar door weer en in te groven. Maar dat nächste mal waar we aanvangen dem te bechecken en je dat vergeteringsklaas. Obadja wordt niet een blad voor zijn moel nemen. Hij wordt dat beschreven zoals het is. En zo een beet naar aanwending nu eer ik vandaag verloot. Eenerlei dat wie, jo, zogar wie Christen, voor kan vergeten, is dat God alles weet en alles en wordt, wat in ons leven verjaart. De zoten wel jaren haar dat wie zo denken zelen, dat God niet en wordt wat we doen. Maar God weet, gans kracht, en dat meent dat hij niet bloos dat weet, dat we doen dat aanrecht is, maar hij weet ook krijgt wat we voor zijn eer en heerlijkheid doen. En hij maakt dat klaar dat hij dat belonen wordt dat we voor hem gedaan hebben. En ik vrij me zo dat ik ook weten kan dat God mij leef heeft. Hij heeft gezegd dat hij ons leef heeft
en haf dem Herr Jesus gejeeft, zodat wie tjene zeligheid hebben. O Gott sei Dank, voor zijn radung. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunde programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Nu voor we weer met de geschicht van om Kloes. Kloes Peters weer in een malachna kolonie en ziet er een slontje boeren te welhebende elderen. Nu de dood van zijn eerste vrienden, verleidt Kloes zijn hemmatdarp en trok op een nieuwe aanziedlung. Hier wordt hem als predier gewählt en Luther befreedte zich met Tuifs ere Lies. Top hebben ze 5 kinder, 2 wordt er nog blijven, 16 jaarse Ubram en 14 jaarse Ona. We hielden van woord in de wereld en in Rusland terug in grote Arujuif. Veel werk en sloten om Kloes en vrouw Lies, ze wilden niet om zekerheid zolven uitkleven. Vrije streuter kent Lutz Uwes ohne der, wen er leufste Josh Pauls unge de Kommunisten gekommen is. Junge Männer in der Tiet mussten weit auf er Fuderlohnt dein, ferken mussten sie de kranke Soldaten flehen. Dit nahen sie Insanitätprogramm. Nu is irgendwort zwischen dit junge Paar, Vrije Streuter en Josh Pauls, gekommen. Om Kloes übernimmt sich Vrije Streuter nur Moskau zu führen, um ihren verläufsten Proven ab den schmalen Glicken weich zu kriegen.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bad wie ons vader hier.

Ein Leben für ein Leben. Peter und Hans wären ein Pote. Die wohnten in einer kleinen Stadt. Um ein der Stadt stand in sie kleinen Hüste. Denn ihre Eltern waren auch lange gestorben. Und nun bleiben die Jungs ganz allein. Peter und Hans leiden sich so sehr, dass die Menschen in der Stadt keiner wusste, wie Peter oder wie Hans war. So verging die Zeit, die Jungs wurden geraten und jeder muss sein Leben einrichten. Hans wie ein kluger Jung, er lebt schön, hat eine schöne Arbeit steht, kann auch alles sehr schön, wie auch sehr freundlich, ein sehr liebevoller Mensch, und die Menschen in der Stadt haben ihm sehr gern. Peter war da, wie ein ganz anderer Mensch, wie sehr viel, hat seine Arbeit, hat noch gelebt und hat sehr schlechte Freund. Jede Abend ging er wach, trank er sich an, spielt Karte. Und Hans, der macht sich sehr viel Sorge für seinen Bruder. Wenn Peter nach Hause kommt, dann sieht er immer, Peter, fang doch ein neues Leben an, das geht doch nicht so wieder. Fang ein Leben mit Jesus an. Aber Peter lacht ihm aus. Wat? Ich lebe so, als ich will. Dein neues Leben will ich nicht anfangen. Eines Abends saß Hans beim Fenster und lud war da Peter. Das war sehr, sehr laut. Und die Nacht war sehr dunkel. Mit einmal sah er, dass ein Mensch im Hof nennrand. Hans stund ab und ging nicht dir. Was sah er da? Wit, blaus, mit verredner Leider stund sein Bruder Peter vor dir. Hans, Hans, verstopp mich, verstopp mich. Die sind hinter mir. Mein Leben ist ein. Was ist passiert? Verstopp mich! Hans zieht aus dem Fenster, wörtlich. Sehr viele Menschen rannten im Hof nennen. Weißt du was, wir haben viel getrunken. Und dann haben wir uns gestritten. Und ich will nicht, aber ich habe meinen Freund durchgeschlagen. Hans, halt mich, verstopp mich! Hans überlegt nicht lang. Er nahm seine Kleider auf und gab zu Peter. So, nun trage ich schwind meine Kleider an und geh in den hinterste dir rüt und ran in den Bois. Du hast in den Bois ein kleines Darb. Du blieb so lang du kannst und komm nicht rüt. Es war all heste Zeit. Die Menschen, die klappern an dir und schreien. Hans tragt sich schwind Peters Kleider an, verbliesert sich der Haar, beschmiert sein Gesicht und seine Hände und geht zu dir. Als heute dir aufmog, sah er so viele Menschen und die Nacht wachte wie Orkel da. Die Bange Hans die Hände und brachte ihn im Gefängnis. Nächsten Tag kam der Richter. Er sieht, dort ein paar da wurde zurecht sein. Alle Männer aus der Stadt kommen im Gerichtssaal. Die wollen sein, der Mensch, wer wiedert. Ach so, das wie der Peter. Jo, das wie doch so ein bosser Mensch. Und nun stand er so ruhig da. Das wie doch nicht der Peter. Aber doch, die mögen sich Gedanken. Tät mal an, sein guter Bruder Hans, der ist nicht hier. Viele sehen, dass er all dieselbe Nacht wach gerannt wie und kaum nicht zum Arzt ab Arbeit. Na jo, ob diese Frage, was seiner die Antwort. Ein paar da werden sie recht. Ein Hans muss sterben. Ein Leben für ein Leben. Wete für jene. Peter wie im Darb in ihre Boys. Er tragt seine Stautkleider aus, tragt sich Arbeitskleider an, in Arbeit bei einem Bauer und halb ihm die Ernte abzuräumen. Aber er wie so unruhig. In der Nacht kann er nicht schlafen, immer träumt er, und immer träumt er von dieser schrecklichen Nacht, wo er seinen Freund durchgeschlagen hat. Aber mit der Zeit geht das alles vorbei und er wie ruhig geworden. Aber eint kann er nicht verjeten, seinem schönen Bruder Hans, wie jetet dem da,
Hij wil zo jaren met hem reden, omdat hij weer zo weet van hem. Dan maak hij zich gedanken, wat zal het maken? En dan kom hem zo in gedanken, ja, de mensen, de buurs, voor jede zinnend in de stad, ten bezoek. Dan kan hij toch meteen metgaan, en daar waren bestemd mensen zijn uit de stad. En kan hij nu vragen, vielleicht kennen ze ons. Zo dacht hij en zo maak hij ook. Een poeweet leidt hij zich in boord wassen, lange hoor, besmeert zijn gezicht met voof en jengt met de buurs met in de stad. Als er een bezoek opkomen, zet hij zich om en zag in de uitzoute paar mannen. Hij kwam bij en vang aan met hen te reden. Na, zegt hij, het heb je gehoord, voor poeweet als bejunt hier een tiedelwaagje rand. Wanneer zijn vriend uitgeschlagen had, ziet je hem nog eenmaal, oder? Wat, zegt hij, wachtgerand? Dezelfde nacht hebben we hem nog gevangen. En hij is alleen dood. Hij moest voor dit leven ook betalen met zijn leven. Blijf zijn broeder, die is wacht uit de stad, die heeft zijn meer gezien. Maar dit heet beter niet meer. Hij rent met een geschree van bezorgde. Hij rent een gast naar de andere. De tronen stonden aan mijn ogen. Hij kwam met een gerechtshuis. Daar vroeg hij zijn hem op een Nendorf. Rent Nenna een gerechtszaal. Val voor een rechter en schree. Mijn broeder Hans wien ik schuld. Mijn broeder Hans wien ik schuld. Dit wie het. Het wil niet meer leven. De rechter zet hem aan en jent uit de stoor uit. Na een korte tijd kom een Nenna en zegt hem. Dit gesatz zegt, een leven voor een leven. En dat den Bruder niet schuld wie, dat konden we niet weten. Als we hem vragen, ziet hij wie schuld. En zijn het leider weer gans met bloed besmeerd. Deswegen zijn we stel en go en vangen ander het leven aan. Peter wil gaan. Met eenmaal vraagt hem de rechter. Bist du de einzige Bruder gewesen, bij die Bruder? Jo, zegt hij, het is de einzige Bruder gewesen. Dan wacht mal. Voor de dood had de Bruder nog een klein brief geschreven. En die moest het zijn Bruder afgeven. De rechter ging in een andere stoel en bracht hem diesen kleinen brief. Peter ging terug. Hij zag nog voor zich, eine gast naar de andere, en zo kwam hij om einde stad in zijn kleine huisje. Als hij de deur opmaak, stonden voor hem alle beelden van zijn leven. Zijn eilre, zijn zendheid, zijn jugendtijd en zijn schöne broeder Hans, aber hij wenig door. Zijner zei hem nu dat hij moest een ander leven aanvangen. Zijn schöne Bruder wie dood. En bloos, weil hij zo'n schlechtes leven gefeet had, nu moest Hans voor hem sterven. Zo ging de tijd voorbij, en Peter zag niet meer dat het buiten al zo donker was. Hij maakte de lamp aan, en benieuwd hij had er nog niet meer den brief gelezen. Hij nam den brief op de tasch, en daar stond de zo'n weet. Mijn lieve Bruder, een paar stond stof het nu mijn welle, oba een diene besmeerde met bloed sluider. Oba het prachtig die, taat mijn reine sluider aan, en vang een niet leven aan. Het heb die emme zo jaren gehad. God zene die, dien broeder Hans. Peter wost gans genau, wat Hans damit zeggen wil. Zo zat hij nog de ganze tijd in zijn stoel, maar zum morgen stond hij op, wascht zich, trok Hans die Leute aan en vang zijn leven met Jezus.

vandaag het nu de plaatje tjengerstond van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Ik lodi nu al en. Zie doch bij de nächste tjengerstond wat er dabei. Voor vandaag zei ik op wat er hieren.

0: maar 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, bald und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC-gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

Als Christen zijn we ziemlich bekend met Weihnachten. We weten dit is als God nu deze Eid is gekomen, als een kleine tent. Hij had een physische tjarpa, gelijk zo als wie hebben. Hij wordt geboren, en dan walst hij op. Hij moest zich leren bicycle voeren en skaten. En nu her dan schaft hij met Jozef taub, met haltarbeid. Gelijk zo als jonges alle donen. Aber dan fangen dingen aan te ändern. Hij laat zich diepen, en hij is dan een leraar. En hij wählt zich mensen wat hij leren wil. En dit zijn uitgewassene mensen. Einige van die zijn bevriet. En vele mensen worden en dat het is de Messias, de Christus. Wil zij zijn je de wondertekens wat hij deed. En zij willen hem te erkennig maken. Aber de schriftgeleerden en de fariseer, die gaan dan op Pontius Pilatus en verlangen dat hij zal dem Jezus kritzen. En hij deed. En dan door om kritz, dan stoft hij en wordt begroofd. Aber drie jaar later, dan komt hij uit hem graf en dan leeft hij waar. En dat is Oostro. En nu dat, daar zijn de jenja, ook de vrouwlied, ook een schoof andere mensen, die zijn je arm, nadem dat hij is abgestoren van dood. 40 jaar later, dan heeft hij zich met zijn jenja toch besloten dat ze zullen hem treffen bij Bethanien. En daar spraakt hij een zeeën even aan, en dan heeft hij op, wat hij aan de wolkje is, ze kennen hem niet meer zijn je. En dan zijn er twee engel, die zeiden dat des Jezus wat waar hij terugkomen. En zij zijn zijn vrouw. Aber wat deed Jezus dan nu, wanneer hij treedt je voor in de hemel? De katechism zegt van dem heiland zijn dreifachtig omt. De vrouw is, nadem de Heer Jezus dat erlezingswerk der gevierd heeft, wo hebben we hem nu te betrachten? Als ons profeet, hoge priester en koning. Hier is eindelijk niet een schriftstuk ongegeven, aber die worden later komen. En vele mensen willen ook niet weten, wat dat meine dat, man wie zei dat hij is ons profeet, oder ons hoge priester, oder koning. Also dat is goed, man wie ons schriftstukken abschlonen doen, wat zei doen, wat dat meine dat. Wil Jezus is nu am hemel, en wie verstaan, dat hij heeft door een ambt, endlich meer als eind. Also wie worden jeder eind van de ambten betrachten, en zijn je wat de Bibel daarvan zei dat. En dan wil je weten, wat hij dat, en waarom dat alle taub neidig is. De nächste vrouw is, en wat bestond zijn profetische ambt? Hij leerde ons den Weg, zum seilig worden. Hij prophezeit toekomstige dingen, en bekräftigt dat met Wunderdote. Denn daaraan bestond im Olden Testament den Prophet zijn ambt. En hier zijn twee Schriftsteller angegeven. En het eerste is, in Matthäus Kapitel 5, ik lees van 17 tot 19. Daar zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen zie, Moses zijn gezegd, en dat wat de profeten geleerd hebben, te nuchter te maken. Ik zie niet gekomen dat evangelie te brengen, maar te erfellen. Verloot je erop. Zolang als hemel en eerd stonen, wordt niet de kleinste buikstoel of de punt van gezegd gestrikt worden, maar dat alle erfeld is. Wanneer iemand weer dat kleinste gebouwd opheeft, en de mensen zo leert, die wordt im Himmelrijk als de geringste te stonen komen. Wer de gebouwte ober held en leert, wordt groot zijn im Himmelrijk. Dit is een poort van de bergpredig. Dit is waar de mensen zo erstaunt werden, even wo hij leren deed. In Adelje dachten ze goa, dat dit weer een nieuwe leer. Also daar werden zij doorheen. Zij dachten daaraan, dat God weer opgekomen op den Berg Sinai, en houdt Moses door dat je zat ze heeft. En nu wordt weer komen en aan anders leren. De schriften wat zij houden weer dat je zat. En wat de profeten geschreven houden. En zij willen dit niet verloten, wils dit is kraftig. En zij willen niet een nieuwe leer ontvangen. En Jezus zegt aan, dit is ook niet een nieuwe leer. Hij deed volvellen wat dat je zat verlangen deed. En wat de profeten gezegd hebben van hem. Hij is gekomen als een profeet. En hij is eindelijk zelfs een profeet. Profeeten deden niet meer bloos de mensen leren. Aber die worden eindelijk manchmal de mensen zeggen wat er passeren wordt in de toekomst. En zij kunnen dat doen, wils God geeft aan manchmal inzicht en wat hij doen wil. En Jezus staat dat ook. In Matthäus Kapitel 20 lees ik waar 17 tot 19. En als Jezus op de weg naar Jeruzalem weer,
neem hij zijn 12 jaar apart in Zeta aan. Kijk de mol. We gaan nu naar Jeruzalem en de mensen zien wat aan de schriftgeleerden en hohe priester afgeleverd worden. En die worden aan ten dood veroordelen, die worden aan de niet-Juden overgeven, dat die aan verspotten, verheven en schrietsen. En aan de derde dag wordt hij weer opstonden. Also, Jezus wist wat te ver aan weer. Dit weer nog niet passiert. En in dat boek van de openbaring, dat is alle van Jezus en wat er nog ver ons is. Dat is in de toekomst. Also, Jezus is een profeet. Dat is eindelijk zijn ambt. Dan is de nächste vrouw, wat heeft de Heiland als priester gedaan? Hij heeft zichzelf als priester ten opfer gegeven. Hij bet voor zijn nofaljaar. Hij zeent die zinje. En hier zijn zes schriftstellen aangegeven. Dat eerste is Epheser Kapitel 5, 1 en 2. Als God zijn leven kent, streeft hem immer ähnlich te worden. Ziet een ander goud zoals Christus ons goud weer. En zijn leven voor ons opvat als een scheinen geruch, aan dem God een gevallen houdt. Also Jezus is een opfer geworden voor ons. Hij wird dat lam, wat de welt zin moet wegnemen. Im Oude Testament wird de hohe priester, wat de ernstunde deed voor de mensen, voor God. Dit weer wat Aaron bevolen weer. Dat weer Moses zijn broeder. Ta ene tijd weer hij de hohe priester. En hij wird de mensen dan leiden in Gottesdienst. En hij wird ook opfer brengen. Manchmal voor dankzagung en andermal voor ihre zin. Also im Nieuwe Testament is Jezus des hohe priester. En hij is eindelijk dat opfer geworden voor ons. Hebräer Kapitel 9, 25 en 26. Hij brok zich ook nicht immer waarder opfer, zoals de hohe priester alle jaren met vreemdet bloed en dat allerheiligste in jink. Zes had hij moest veel moe lieden van aanvang van de welt aan. Hij is aber nu, te de laatste tijd, in en voor allemaal voor een dag gekomen en heeft met zijn enige opfer de zind over tijd gebracht. Dat opfer wat Jezus gemerkt heeft, is goud voor alle tijd. Voor de vergangenheid, voor vandaag, ook in de toekomst. Ober de hohe priester deed ook eindverstonden voor zijn mensen en dat hij beet voor aan. En in Johannes Kapitel 17 is een gebed wat Jezus bedet heeft. En dit is je rood eier, hij vastgenomen wordt en dan am verdampt wordt dat hij zal gekritzigd worden. Also eier hij een opfer wordt voor onze zin, dan bet hij voor ons. En ik wou niet dat ganze kapitel lezen, aber ik wou proberen de wichtigste versen eruit te nemen en de verte lezen. Uit Johannes Kapitel 17, ik lees 1 en 2. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij naar de hemel en zegt, Vader, de tijd is gekomen. Merkt dienen zijn heerlijk, dat dien zijn die ook verheerlijkt. Du hast aan de volmacht over de ganze mensheid gegeven, al die dat eeuwige leven te geven, die du aan gegeven hast. En dan van vers 9. Ik vrouw voor aan. Ik vrouw niet voor de welt, aber voor die du mij gegeven hast. Wilst dat zijn dienen? Alles wat ik heb, is dient. En alles wat du hast, is meent. En ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze welt. Aber diese sind in der Welt. En ik kom naar die, hel je voor, hol die Sacha. En die Nomen, den du mir gegeven hast, dort sei ein Cent, so als wie ein Cent. En danach van 15. Ik freu nicht dafür, dat du an uit deze Welt nemen sollst, aber dat du an Fernbeisen bewahren sollst. Sei sind nicht van deze Welt. Je rood so als ik ook nicht van deze Welt sie. Hel je aan in de Wahrheit. Dien Wort. Als waarheid. Zoals du mij in de welt ingeschakt hast, heb ik aan in de welt ingeschakt. Dat is toch goed te horen, dat Jezus is zeer bekommerd om die wat aan nofal gedaan. Hij weet hij wordt sterven, dat hij wordt tegen hem hemel voor, hij wordt bij hem vader zijn. Ober zijn jenja en andere wat aan nofal gedaan. Die doen zich ganz verloten op aan, en dat is ook zeer goed. Ober fysisch wordt hij niet meer bij aan zijn. En dan deed hij wat de hohe priester deed. Hij deed voor God dem Vader en verlangt dat hij zal deze gläubige mensen bewahren. Hij zei dat zonen wat er te geloven komen en zijn nomen wat de geraad zijn van ihre zinde,
die zullen bewaard blijven. Over hier bidt Jezus besonders voor zijn jünger, ook voor de vrouwen die er zijn en die wat er dan rondom hem zijn. Over hij bidt ook voor wat er nog in de toekomst komen wordt, in vers 20. Ik vraag niet bloos voor deze, over ook voor die, die durch er woord aan mij leven worden. Zij zullen alle einzennen, zoals du voren en mij en ik en die. Dat zij ook in ons einzend, zodat de welt dat blijft, dat du mij geschenkt hast. De heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Dat zij einzennen mochten, zoals wie einzend. Ik en aan, du en mij, dat zij ganz einzend, dat de welt door ons zijn kan, dat du mij geschenkt hast, en aan zo goed best, als du mij best. Also Jezus is zeer bekommerd, om al die wat er worden ten geloof gekomen, want de apostel is worden ihre lief verbrengen. Zo'n wat er Luther worden, Christi genannt worden. Hij wil hen wie zullen alle taub zijn. Krijg zo als een schoophoord bekommerd is om de ganze herd. De schoophoord bezorgt de jongen ook de oude. Dat is dem zijn arbeid. En Jezus is bekommerd om ons. En doordurch brengt hij ons ver dem voeder en zijn gerechtigheid. En danach van vers 24. Voeder, ik wil dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. En dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Du wirst mij goud, eier de welt ihren grond houdt. Je reichter voeder, de welt heeft die niet gekannt, aber ik kan die. In deze weite, dat du mij geschenkt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemerkt, en word dat wieder doen. Dat die leef, met die du mij goud wirst, en aan zennen mocht, en ik aan. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jünger naar de andere zijde van dem Kidron Tol. Jezus is een zeer goede hoge priester. Hij heeft geen zin wat hij bekennen moet. Hij is heilig, en hij kan ons heilig maken. Door zijn nog meer schriftsteden ongegeven, wat ons van dit erinnert doen. Rijma kapitel 8, 34. Wer wil verdomen? Christus Jezus is hier, die gestorven is. En meer als dat, hij wordt van dood opgewaakt. En is nu bij God ter rechte hand een bet voor ons. Dit is nu nodem dat Jezus zich liet zich des. Hij deed voor ons beden, zoals wie einer voor den anderen beden doen. Ik bet voor mijn vrouw, zij bet voor mij. Wie beden voor onze kinderen? Ik zei aan manchmal, ik word wensen dat zij ook voor ons beden doen. En er zijn vielleicht ook wessen van jünd wat voor ons beden doen. Daar wil ik mij voor bedanken. Nog een schriftstuk is Lukas kapitel 24, vers 50. Hij neemt aan Rutbert Bethanien een hoofdzine heen op en zeeend aan. Also dat weer het laatste ding wat Jezus deed, eier hij aan verloten deed. Over wat is een zeeend? Dat kan mij als een mening hebben.

as plus je vanilliet brood onheef. En dit betekent Christus zijn charpa in dat blauwt, wat hij vergoten heeft. Also, dat wordt aan een pot gestald door touw. En ik leef dat wat Jezus hier deed met zijn jenja. Aja hij aan verloten deed. Zij zijn eindelijk mooi plus je vanilliet mensen. Zij hebben over Jezus zijn leer gehad voor 3 jaar. En nu stelt hij aan een pot dat zij worden de apostel zijn. En zij zullen gaan in mijn jenja maken. Dat is een heljaars werk. Wie doen hier zonder stad zo goed met onze tweede gebieden? Dan hebben we nog Epheser kapitel 1, 3 en 4. Ons Herr Jesus Christus zijn God en Vader zal door vergeloofd worden, dat hij ons als Himmelsbürger al de geestliche Segnungen geschenken heeft. Wils hij de welt den Grund leed, hat hij ons bestemd en Christus zijn heilige unschuldige Kinder te zijn. Dan is de nächste vraag, woran besteht Christus sein königliches Amt? Hij heeft gebouwte en rechte. Hij regiert zijn volk. Hij deed zijn vriend uitrode. Hij bewoort en beloont de zinje. En hier zijn 4 Schriftstücher angegeven. Israel had een König verlangt. Zij willen een König hebben. En Gott geeft aan Saul. En dan zijn David. En nadem weer Salomon. En dan weer nog een grootschrift andere. Ober onja David wordt Israel zeer stoort. En ook ze weer zeer goed af. En God had aan versproken een Messias, een Christus, een Rada. En die wordt uit David zijn familie komen. En dat wordt een werkelijke koning zijn. Dit is wat de profeet Jeremia zei, kapitel 23, vers 5 en 6. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij een die van David afstamt en die recht handelt, ten koning maken. Die wordt regeren en wijs handelen. En wordt een gerechtet recht im land vieren. Te dem zijn tijd wordt Juda geholpen zijn. En Israel wordt ongestiert leven. Dem koning zijn nomen wordt de Heer, der dem wie gerecht zijn. Jezus zegt de Pontius Pilatus, dat hij wie een koning, aber niet van deze welt. Want Jezus redet, hij redt meest immer van geestelijke dingen. Hij redt dingen van onze ziel. In Johannes kapitel 13, 34 en 35, toen zegt Jezus, ik geef jund een nieuw gebouwd. Je zal jund ondereinander goed zijn, krijg zo als ik jund goed gewaas zie. Zo zal je jund ook ondereinander leven. Wanneer je jund ondereinander goed zijn, wordt allemaal zijn je, dat je mijn jenja zijn. En dan ook nog 1 Korinther 15, 25 en 26. Hij moet einfach regeren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. De laatste vriend, die vernicht wordt, is de dood. Also, hij is een koning, krijgt zoals hij zegt. Aber nicht in deze welt. En dan is nog 1 Schriftstück, Matthäus kapitel 25, 34. Dan wordt de koning te die aan de rechte ziet zeggen, komt, je zijn van mijn voeder gezegd. Of dat rek, dat verjund regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is een koning, hij is ook een rechter, wil hij heeft erreicht en hij heeft de macht om dat doen. Also, ik had al gezegd, dat zijn kennelijk wie niet van deze welt. Dan is de laatste vraag voor van deo, wat voor een kennelijk heeft Christus? Ab ieder heeft hij geen werkelijke kennelijk, aber hij heeft hier een geestelijke genodenrijk en de mensen die aan hem blijven. Hij heeft im hemel een heerliches rijk. En hij wordt al die aan hem blijven, door en hem vieren. En hier zijn vader 4 Schriftstede ongegeven. Johannes kapitel 18, vers 36. Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze welt. Want mijn koninkrijk van deze welt via, würde mijn diener gekämpft hebben, dat ik van de Juden niet vastgenomen word. Aber mijn koninkrijk is niet van deze welt. Dat is wat ik al eier gezegd had. En du hast nog meer. In welke van die dingen hadden we al gelezen? Aber dat loont zich ook nog eenmaal te lezen. Jeremia kapitel 23 vers 5. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij een die van David opstamt en die recht handelt, ten koning maken. Die wordt regeren en wijs handelen en wordt en gerecht im land vieren. 1 Korinther 15, 25. Hij moet einfach regeren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. En dan nog eenmaal Matthäus 25, 34. En dan

Wat ik hier niet today aan de rechte zijde komt, hier zijn van mijn voordat je zijn, of dat recht dat verjunt regimeerd wordt, al dan als deze wereld de grond gelegd wordt. Also Jezus is streng om hemel voor, en hij is nu bij zijn voordat. Aber dat meint niet dat hij geen arbeid heeft. Hij heeft eindelijk een dreifachtig ambt. Hij is profeet, priester en chinig. De chinig heeft versproken terug te komen. En hij is goed bekend met deze stad waar we wonen. En te onze tijd, wanneer we nu in je nood stonden doen, dan deed hij aanstonden voor ons, voor God, de Vader. En hij heeft ons zijn gerechtigheid. En China kwam de Vader, buiten der Jezus Christus. China kon naar God komen, buiten der de hohe priester. En nu is Jezus ons hohe priester geworden. En dat is waarom, wanneer we beden in Jezu naam. Also, dankzij haar. Dat u best ons priester, ons profeet en ons chinig nu in hemel en steest en voor ons. Dat bid wie in Jezus naam. Amen.

Noi Virginia. Wanneer wel het junt bereizen uit met een tiende en avond vers uit Psalm 50. Alle tieren en wild die hieren mij. De grote tieren op de boeien, dat is mijn eigentum. Ook de vijl die hieren mij. Ook alle kleine tieren op het veld die hieren mij. In de Schweiz heeft dat vele grote boeien. En op de boeien heeft dat zijn jeroenje wiesen en door doen de tjee en de ziegen en de schoopjes veel weden. En die hebben daar fijne jeroenje groot. En meestens doen de tieren in de Schweiz zijn glocken om den hals dragen. De glocken, die doen kleineren, wanneer de tieren zich bewegen en zich bijten doen. En dort hielt sich so ja schon in der ganzen Landschaft. In der Tienja in der Schweiz, die lernen von klein ab, ob ein Bäuernappe zu gehen. Und wenn die noch ganz klein sind, dann dünnen die Eltern, dünnen den dann um Bund anbringen, in den Bund an sich anbringen, und dann lernen die den von klein

Wat we door ziel erreden, om al dat schone dan te zijn, wann we bedien worden door aan dit ziel aankomen. Amen. Gute Nacht. Gute Nacht.

Tenja vroeger met zakken bestrekt. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet je op twee vragen aan te gaan wat je aan het thuis hebt. En even een vraag, wanneer heel uit mij vandaag met Peter Boitman.

Hast du ein Hort zum Deinen? Von die Deinen des, worum des du Deinen? Des du ein Simmel Deinen in Furcht? Oder kost du mit Maut Dein? En hast du noch mal Menschen jen die? Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u van de harten is, dat u hier bent. En ik weet, de Bibel zegt ons, jeder van ons als Christen, Kinder Gottes, dat wij zullen deinen. Op een derde ons deinst, heb ik nog mal kompfen. Waarom doe ik deinen? Wat worden mensen zijn? Vielleicht heb ik vercht. En eenzimmel heb ik ook mensen wat jen mij zijn. Wat zal ik dan doen? Wat kom ik dan wieder? Vandaar de derde boodschap van David. En wie wil zijn David als een deiner? Groots werd hij Goliath wat bezigen er dood werden kunnen zijn. Haft hij een hart als een deiner? En wat wil zijn waar hij dirk jet met zijn bruider, met den koning? En wie is ons? Waar wie kan een hart van deinen haan? En wat passiert wann wie een hart van deinen haan? So, wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, Colombia, hier in den States, in Canada, Deutschland, wenn die ältere jung bist, vielleicht bist du in Altenheim, vielleicht bist du in Hospital. Ich sei dankbar für die. Ich wünsche dir Gottes Segen, wenn du in Hospital bist, ich wünsche dir Heilung, dass Gott dir mit dir, und ich wünsche dir viel Mut in dein geistliches Leben. Von dir, David aus in deiner, der erste Port, wo wir sein Gott sein Wort in David, in dort Hei, in Wort von in deiner Haft.

Du hast je hart naar de Evangelische Botschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankjewel voor het horen. Onze adres is de Evangelische Botschaft, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Nog eenmaal de gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, voor SO. Ons website, gospelmessageradio.com. Daar kan je online geven op programma Hartje Naheimel, gospelmessageradio.com. Dankjewel voor Hartje. Ik wens die God te zegen deze next week.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zum Morris klok 9, zondag schuld in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oefenversammlung. Onze onschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

On the programma's and all up cassette to habe. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je irgend eind van onze programma bestalen mocht, schek dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschet. De nummer voor dit programma is 298. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt u het programma met 298.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en op brood van het leven van de oude ziet is de mozee 3:17, but 19, wat het zegt. En te de man zegt hij, wilst du diene vrouw een woord gehoord hast en hast van de boom je eten van wonen ik besteld had, dat du daar niet van eten zost, waar ik mijn woord geven dat de eerd niet zoveel dragen wordt. Dien gans het leven was du schaffen matten, dat du wat genoeg te eten zijn verjunt. Du waren distelen en ankruid op dat land zijn en du was van de planten op een stap eten. Du was veel schweiten matten om genoeg eten te tragen en schließlich was du gestorven en waren te eerd worden. Du bist van de eerd gekomen en du was waren eerd worden. Nu draait God zich naar Adam. Hij hält hem ver, wel aanrecht dat weer dat hij nog zijn vrouw horchen deed en haar gehoorzaam weer. Als hij zag dat zij je neigt weer op een aanrechten weg te gaan, had hij haar zo terug naar den rechten weg leiden. Maar daaraan weer hij te kort gekomen. Dat weer wat zijn schuld weer. Daarna dat hij zich had laten verleiden en had van de verbodene vrucht gegeten, dat viel ook zijn ene schuld. De nafolg daarvan weer dat zijn vredelijk het leven in Gordon eiden, weer nu en de vergonenheid. Van nu aan wordt hij maanden zwaar schaffen om genoeg te eten hebben. Zijn leven wordt nu een leven van zware arbeid en schweiten zijn. Hij wordt het land maanden krassend en de distelen en ankruid uitroden, zodat het land wat dagen wordt. Dan, Lothar, met zeer veel schweiten en zware arbeid, wordt hij de arnten aanbrengen. Am wordt nischt umsonst gegeeft worden. Hij wordt voor alles maanden schaffen en ook zwaar schaffen. En dan nog al dat schwa schaffen, te laatst kwam nog de dood. Dit woord heeft bloos vijf later in oba, wel veel weide ook in truhe, het helpt ook niet. Dat duurt ook niet lang, wat Adam en Eva een ervaring met den dood hadden. Dat besiert als zij de kalde, doodje kerpen van ihren zeen Abel zagen, die van zijn broeder aangebracht wie worden. Maar ik wil God zijn woord te Adam, wat van de oude dag nog geldig is. Denk aan wo schwor wie für uns dach tägliche Brot schaffen machen. Mag wo jedes Mal, wenn einer sich rumdreht durch Schwierigkeiten in einem sein Leben sind. Ich denke auch besonders an Söhne, die eine Fabrik schaffen. Die machen immer weich dasselbe Arbeit tun und auch mit so über 30 und zu meid worden sind. Andere schaffen weit ohne die Erde in den Minen. Doch kann es sehr heute gefährlich sein, und einmal durch ein Angelegt verlieren Menschen durch ihr Leben. Das sind alles die Nachfolge von der Welt, die Gott zu Adam redet und ihm das Urteil vom Tod geeft. Was haben Menschen nicht alle ausgefunden und gemerkt, aber wo sie den Tod aus dem Stich gehen können, haben sie noch niemals gefunden und sie wollen auch niemals. Ein Ding wird immer bleiben. Du bist von der Erde gekommen und du wirst von der Erde geworden. Du hast bloß eine Hoffnung, eine Radung. Wenn Christus ans Leben ist, dann ist der Tod für uns gewährt, weil es dann lebt wie für alle Ewigkeit im Himmel.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Een schijn gruus, Leiva Hira. Welkom hier tijdens de halve stund met een je gouden noorrecht op Plotik. Ik zie Adolf Ens. Mijn schweefhoeder, die weer doof. Man kon zich met hem verstandje. Ober heb je nog in Rusland je boeren, en daar weer je ook naar een je schuilje goene, en had je leert de andere mensen van de lippen of te lezen wat die zeiden. En man kon ook ziemlich goed met hem reden, wil zij ziemlich klar zich uitspreken deed. Sinne manche haben dort nicht leicht am Leben. Wann Familie fast es, jef dort mal wenig, der sich mit an aufgebe. Wilsat brückt doch Geduld und tiet sich mit Sinne zu verteilen. Und so wurde sinne manche Focken viel allein geloten. Aber he sieht Focken, dort wir doch beter doof sinne als blind sinne. Blind sinne stahlt he sich schlimmer fair. Na jo, dort kann man wahrscheinlich nicht uitproben, want beter is, en wat wil we ook niet willen. Of nu doof zijn of blind zijn. Over blinde mensen heeft het ook immer verder. Ook te Jezus zijn je tijd gehoven zijn. En zijn bestemd geschichten bekend, waar Jezus ook zijn blinde geheild heeft. Vandaag heeft Oscar Niefel zich een van deze geschichten uitgezocht voor zijn korte predigt. De hier wie nu naar deze nächsten leid, de levenstijd.

verzocht mij aan een blinde signaloog aan te denken. Ik meen je niet zo dat blind zijn. Ik denk aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijnen wat aan mij leert. Een blinde kan niet zijn gemaakt worden. En nu zegt de blinde te Jezus, ik wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Maar hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leef dat Jezus de versprokene helper weer, op dem zijn volk zo lang gewacht had. En door weens heil Jezus aan. Nu wordt in de Bijbel manchmal van Wunder gered, en manchmal worden ook nog Tekens genannt. Een Teken is wat dat Jezus uitwist aus dem, die van God geschickt wird. En een Teken is door Glaube bij ons te bewirken. Des Blinde hat Glaube. Durch dit Wunder, wat voor amok een Teken wird, wordt zijn Glaube nog vaster. Ik geloof dat God in jeder einem van ons Tekens bewirkt. Dat is ergens een ingrepen van hem, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God dan met wie geloven zullen. Wanneer we andere mensen vertellen hören, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n Tekens. Maar niet plus bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in deinem leven deed God Tekens. Dat is om ons geloof aan hem te storten of ons te geloof te helpen wanneer we nog niet in geloof zijn. Dan is nu de vraag, lieve heren, wat kan God in ons bewerken bij mij en bij die? Ons geloof storten of dem nog eerst waartje? Met deze vraag wil ik dan wel zo afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier in dit leid, God wil die zegenen.

0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma kwam Prediger Reimer zum Eng met den tweeden Petrusbrief im Nieuwen Testament. En van daar wordt hij aanvangen met dat Buch Obadja im Ouden Testament. Van daar wordt hij hauptsächlich de Einleitung haben für dit Buch. Ik lood jullie nu waren alle aan, angeschaut te blijven om te zijn, wat we hier in deze korten brief van deze profeet Obadja te leren hebben. Heer, ik dank die waren voor de Bijbel en bij dat u die woord nu waren moest rijkelijk zijn, te jeder persoon wat u angeschaut hebt. Amen. Hier is waren met jullie, prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, we komen vandaag nog een klein boek in het Oude Testament dat Obadja heet. Aber dort haft ein sehr wichtiges Thema. Dit is ein Beispiel von ein kleines Ding, das sehr viel zu sagen haft. Der Prophet Obadja ist ein Prophet, von dem wir recht nicht weten. Alles, was wir weten, ist, dass er diese Prophetie schreef. Da sind eben vier Propheten, von denen wir nicht oder sie mehr nicht weten. Die anderen sind Habakkuk, Haggai und Malachi. Dis Obadja is meest zo als een Jespans schriever. Hij is door, aber wie kennen hem niet, weet hij meest niet dat hij door is. Aber hij weer dem Herr Gott zijn diener, en dat is ook wat zijn nomen meint, dem Herr Gott zijn diener. Zeg maar, een diener deed niet pochen over zijn geschlechtsregister. Hij redt niet van zichzelf. Hij moet dat bewijzen durch wat hij deed, dat hij zo goed vergeven kon, dat hij een diener is. En wat we hier in Obadja ha, is zeer zo als dem Marcus zijn evangelium schrijvend. Dat evangelium beschrijft dem Herr Jezus als dem Herr Gott zijn diener, dem Herr Jezus zijn karakter is door te zijn. En dat is interessant, aber in dem Marcus zijn evangelium is door geen geschlechtsregister van dem Herr Jezus, wils dat is niet verlangt in een diener. Dat is ook waarom Marcus zijn evangelium voorken aangediet wordt als dat evangelium van donen. De vraag is, kan hij dat donen? Wat hij verjeft dat hij donen kan? En zo is Obadja een van de profeten die ons een zeer wichtige profetie gegeeft heeft, een van de ganz wichtigste in de schrift. Een van wat we niet veel wat met donen kennen, is krijgt te weten wanneer deze profetie geschreven wordt. Waar past dat in Israël in de historische geschicht en in? Dat is zeer schwer uit te vinden. En je denkt zo dat het kon ongeveer in dat jaar 887 voor Jezus in de geboorte zijn geweest. En dan wordt dat menen dat het in die tijd weer als de bloederige Atalia koningin in Israël weer. De geschicht is beschreven in tweede koningin. Dat achte kapitel de 16e tot 26e vers. We worden dat nu even hier niet lezen. Andere zeiden dat we vielleicht geschreven werden dem Jehoshaphat zien regeren. Dat is beschreven in 2 Kronieken 17, 7e vers. En dan heeft het geschreven van Obadja dat het God zien willen weer dat zijn namen alleen en zijn profetie zal tot de ganze wereld bekend gemaakt zijn. Endlich wird die Nome ein sehr gemeine Nome in seiner Zeit, so all gemein als Johann es mank ans. Also willst die Nome in 2. Chroniker 17, 7 gejeft es, meint nicht ohne Zweifel, dass dort die Obadja wir. Andere hat dem Totem für sein Schreiben angejeft aus 587 Jahr für Jesus seine Geburt. De zei dan dat Obadja vielleicht tot dezelfde tijd een profeet weer als Jeremia. En de ganze zaak hangt aan wat wie en Obadja den aftervarscha, wo hij schrift, en den dag als du door aan een andere zijde stondst, en den dag als de vreemde zijne armeeën weg droeg en je vangenschaft, en uitlende en zijne poorten en een jinge, en deed even Jeruzalem loze trekken, wist du zo goa een van den? Dat wordt dan menen dat het entweder historisch weer of profetisch. En de natuurlijke weg dat aan te nemen wat dan historisch zijn. En dat wordt dan menen dat deze profetie en ongeveer 587 jaar geschreven wordt voor Jezus in je bord. Immerhin wordt dat geschreven na de Babylonische gevangenschap. En dat wordt dan menen dat het tozeer dezelfde tijd geschreven wordt als Jeremia zijn tijd. Maar genoeg van dat. Zijn hoofdthema voor zijn profetie is eindelijk een profetie jegen dat Edom koninkrijk. De zaaste vars is de sleutel, is mij zo, en dit is wat het zegt. Hoe zijn dem Ezo zijn zaken uitgevorst? Zijn verstoknet is uitgevorst worden. Ik ha dat boek zo een beet ingedeeld en hoop gedanken. Door is bloos dat ene kapitel, en in de eerste 16 vars is de hoofdidee Edom en zijn vernichten. Daar is dan dat beschuldje, zijn verbreken, en dat vernichten dat te Edom keem. En dan in de 17-21ste vers, is Israël er opnemen en trek handstalen, hoe dat met Israël is in de 17e vers, Israël wordt geroopt in de 18e vers, en dan dat eng van alles in de 19-21ste vers. Dat is dan een zeer korte eindelen, van dit boek, daar zijn bloos de 21 vers en dat ganse boek. Deze profetie vangt aan met de Obadja zijn visioen. Ik naam dat een visioen, wils wie ha geen ander woord en plot iets dat antwoordde wat dat werkelijk wie. En je naam dat een droom, maar dat wie eindelijk niet een droom. Dat wie een beet zo als een droom en dem dat hij dingen zag en hield, die hij niet wordt anders gezien of gehoord had, maar hij deed niet sloppen daarbij. Een droom passeert wanneer een slaapt, maar de profeten die visionen hadden, slepen niet tot die tijd als ze dat zagen en hielden, die weer klaar wakker. En wils wie niet een woord verzond ha en onze plot die ze sprak, ha ik een woord opgemaakt. En ik hoop je verstaan wat ik met dat woord visioen meen. Dat is wat dat de profeten zagen en hielden dat niet een droom weer, wil ze wakker weeren en niet slepen während de visioen. Ik wil nu den eerste vers lezen. Dem Obadja zijn visioen, zo zegt de Heer God wegen Edom. Wie han een noorrecht gehoord van dem Heer God? En een noorrecht droge is mank de nationen geschikt, mocht je een treed, en wel wie jegen argonen en terug. En dit is dan dem Obadja zijn visioen. En waar iemand wordt nu zeggen, nou jo, maar wer is dit Obadja? Nou, ik weet niet. Ik weet niet van irgendwem die je niet weet wer hij is. Dat is recht, ik weet ook niet wer hij is. Daar zijn immer zo'n tjokje mensen besonders, die zo denken dat een prediker zal alles weten wat in de Bijbel en van de Bijbel te weten is. Maar nee, wie weten niet alles? En de oorzaak hier is dat de Heer heeft ons nus gegeven dat ons een idee kan geven wer dit Obadja is. Maar dat maakt zijn profetie niet weinig weet. Er zijn veel beken geschreven die van dit Obadja boek reden. Maar interessant. Ik had geen hem gevangen, die zo denkt dat hij weet wer dit Obadja wie. Zoals ik al ongediet had, de noem Obadja, wie een zeer algemene noem in Israël te die tijd. Daar is nu ook een noem mank de Araber, die zeer algemeen is, en dat is de noem Abdullah. En interessant, over die noem meent ook, de Heer zijn Dena. En wat dat kleine boek Obadja onbelangt, daar zijn zonen die zoveel, dat wils dat maar zo'n kort het boek is, dat het niet weet is dat een daar wat tijd voor zal nemen. De vele zo dat wanneer dat met eenmaal wordt uitgeloten zijn, wanneer de Bijbel gedrekt wordt, dat het niet een grote verlust wordt zijn. Maar ik stem daar niet met in. Mij is zo wie worden veel verleren, wanneer dat boek met eenmaal niet in de Bijbel weer. Wanneer dat ook te doen heeft met zo'n zaken, die in de vergangenheid passeerde, doch is door een zeer goede lektion voor ons in dit boek. Zoals enige gezegd heeft, dit is niet wat dat kalt geworden is, Dit is heet. Dit is zo'n dat een boodschap heeft voor ons alle en deze tijd. Obadja zegt zeer eenvoudig en ohne een blad voor een muur te nemen, dat hij zijn visioen van de Heer God zelf je treje heeft. Hij vangt zijn schrijvend aan ohne irgendeine aanleiding, buiten te zeggen dat de Heer God zegt, en laat ons ook voorts weten aan wem of to wem de Heer God redet. Hij zegt dat het aan dat Edom koninkrijk gegeven is. Zo zegt de Heer God wij in Edom. En nu wil ik hier ook een vraag verstellen. Wer is Edom? Van wem redt dat hier? Nou, we zijn in den zesde vers, zoals ik al aangeduid heb, een stukje terug, dat dat de sleutel is tot dit boek. En ik lees den nu verder. Wie zijn dem Ezo zijn zaken uitgevorst? Zijn verstoknis is uitgevorst worden. Zoals ik zei, mij is zo dat dit de sleutel is tot dit boek. En wanneer we willen uitvinden wat en wer des Edom is, waar de herstammen, dan wo we met de trigone en tijd en dem Ezo bechecken. Ober, wer is Ezo? Wils antwoord wordt zeer interessant dat je zegt in dat eerste Moseboek. En dat 36e kapitel in den eerste vers zegt het nu dit zijn de generationen van Ezo, de Edom is. Also stamt de kleine nation Edom van dem Ezo. Groot zo als de Israël-nation van Jacob stamt. Zij nu ook wat het zegt en nach ene steden in 1. Mose dat 36e kapitel en den 8e en 9e vers. En zo woont Ezo en den Sierborg, Sier is Edom. En dit zijn Ezo zijn generationen. Hij is de voda van de Edomieten en de Sierborg. En mij is zo als Mozes dat schreef, wist hij niet dat de Heilige Geest aan bedwingen deed dat te betonen voor de oorzaak dat wanneer dat schrijvend wordt bij Obadja komen en ook naar Maleachi, dat we worden willen weten waar de Edomieten waren. Nou ja, nu weten we, Ezo is Edom, de Edom-nation stamt van Ezo. En Edom is Ezo.

En deze geschicht van Esau en Jacob is zeer interessant. Die waren tweelingen, Jacob en Rebecca eren zeens. Die waren aber niet overeen. Eindelijk werden die krijgt het jegendeel, een van de andere. En wanneer we teruggaan naar dat 25e kapitel in 1 Mose, 22 en 23e vers, dan zegt het daar, en die kinder die zich jachten, en haar moeder lief. Anders gezegd, die Rebecca wil tweelingen ter wereld brengen. En die Rebecca zegt, wanneer dat zo is, waarom zie ik zo? En ze jenken bevroeg zich bij de Heer. En de Heer zegt te haar, nou, daar zijn twee nationen in die moeder lief, en twee soorten mensen, worden te die geboren zijn. En de ene wordt sterker zijn als de andere, en die alle is, zal de jongere dienen. Deze twee die zich door al en dat moeder lief jachten, of de streven ene tegen de andere. Dat passeert ook als ze geboren werden. Ene, de Esau, wie een sterker man, hij wil bloos aan mijn boete zijn, op een stap, waar hij jagen kan. En de andere, Jacob, wie krijgt dat jegendeel. Hij wil bloos binnen blijven bij zijn mama. Daar weer nog wat dat interessant weer, en dat weer dat Jacob een zin had van jijslichheid, Esau had dat niet. Esau wie een beeld van de oude natuur, wat in een schrift dat vlees genaamd wordt. Hij geeft niet wat drum aan zijn geboortsrecht. Hij wil wellicht dat te verchepen voor een kampje zup. En dat weer niet dat arm zo hangert, dat hij bij hem sterven weer. En dat dan niet weer te eten aan dem vader Isaac zijn huis. Daar weer goed genoeg te eten, maar hij kan de schijne zup rekken, die zijn broeder gemaakt had, en zo deed hij zijn geboortsrecht verachten. En weer wellicht dat in te tussen voor een kampje zup. Dat arm eindelijk niet veelt. Dat weer bloos dat arm dan je rood hongert, en daar weer die schijne zup, en dat weer zo'n bifal in die moment, en dat weer dat vleeslijke janken. En hij weer wellicht zijn jeestelijke verrecht, en te tussen zijn honger te stellen. En dat is je dan ook een beeld van veel Christen in deze tijd, naar waarheid die we te horten nemen zullen. Zoals ik al voorken aan je dit ha. De Christ heeft twee naturen. De oude vleeslijke natuur en dan de nieuwe natuur die van God komt. En die beiden zijn zich een en de andere tegen Eva. Paulus maakt het zeer klaar in zijn brief aan de Galaten. Hij redt tot Christen en zegt in Galaten 5:17 dan dat vlees dat tegen de geest ijveren en de geest tegen dat vlees. Dan die zijn zich een en de andere tegen Eva. Dat je dat niet met eenmaal doen, dat je wel. Dit zijn dan de twee naturen en een Christ en Esau is een beeld van de oude, vleeslijke natuur. En wanneer we de geschicht van de jong Esau navolgen, dan lezen we in 1 Mose 25, dat is de vers. En Esau zei te Jacob, geef mij, ik praag die van de rode zup, dan ik zie zwak. Dat is waarom zijn naam Edom weer. Edom meent rood, of verbrand van een zandzinnen. En dan lezen we weer, en Jacob zegt, vercheep mij nu die geboortsrecht. En Esau zegt, zei, ik zie wat hem sterven. Wat van je wens zal dit geboortsrecht zijn te mij? En Jacob zegt, doe nu en des dag te mij schweren. En hij deed te hem schweren, en verkaft zijn geboortsrecht te Jacob. Dan geeft Jacob brood en zup van lentelen. En hij at en drank en stond op en jenk zijn weg weder. Dat meent alles toeploos dat hij nus dram jeef voor zijn geboortsrecht. En dat zegt er weder in 1 Mose, zo deed Esau zijn geboortsrecht verachten. Nu, zoals ik zei, Edom meent rood. Rood en met hoor bewassen. Een mens die veel boete is en een zand wordt ingebrand zijn, wil zijn huid de zandstrolen aannemen kan, boete de huid verbrennen. En dat is interessant, dat Esau zien niet kon dat licht van God aannemen. Dat deed aan verbrennen, juistlijk. En vriend, dat licht van hemel wordt een mens entweder raden, of dat wordt aan verbrennen. Dat is immer zo. Dit is dan dem Esau zijn geschicht, een man die dat jegendeel weer van Jacob, dem met de tijd Israël genaamd wordt, en tjenig zijn bij God. Esau is een beeld van dat vlees, de oude natuur, en hij weer Edom.
Israël is een beeld van de geest en de nieuwe natuur. En we gaan nu de Ezo gezien in dat eerste boek in het Oude Testament. En nu komen we naar dat laatste boek in het Oude Testament en lezen deze vreemde en bijzondere woord in Malachi, dat eerste kapitel en de tweede vers. En dat eerste poort van de derde vers, en dit is wat het zegt. Ik heb die leef gehoord, zegt de Heer God. En dag zei je, en wat hast u ons leef gehoord? Wie Ezo niet Jacob zijn broeder? Zegt de Heer God. En dag ha ik Jacob leef gehoord, en Ezo ha ik gehoost. Nu dat is een interessante. God zegt in dat laatste boek im Oude Testament, dat hij Jacob leef heeft, aber dat hij Ezo host. En dat stelt einem dan voets een probleem voor. Een student, wie nou zijn leren gekomen, en had toen aan je gezegd, dat hij een probleem daarmee had, dat God door en Malachi zei dat hij Jacob host. Hij kon dat niet verstaan dat God zijn zeier wordt. De leraar had toen aan je gezegd dat hij zelfs daar ook een probleem met had. Aber dat zijn problemen bent anders weer. Hij kon niet begrijpen waarom God wordt zeier dat hij Jacob leef had. Hij kon begrijpen waarom God Ezo hosten wordt, aber niet waarom hij Jacob wordt leef ha. Nu, wat dit kleine boek Obadja docht geeft, is dat dit is de enige stad in de Bijbel, waardoor een klaar maken is van waarom God Ezo hosten deed. En waarde, ik kom naar de zesde vers, die de sleutel is tot dit boek. En dit is wat dat zegt, ik lees den waarde. Hoe zijn dem Ezo zijn zaken uitgeforscht? Zijn verstoknet is uitgeforscht worden. Een beriemde Bibelleraar heeft dat zo even gezegd. Hoe zijn dem Ezo zijn zaken kool gestreept worden? Anders gezegd, om eerste maal wordt hier in dit kleine Obadja boek dat opgemaakt wat Ezo oder Edom werkelijk weer.

is nu niet bloos één ezel, maar er is nu een nation van bij 250.000 kleine ezels. En dat is de Edom nation. Wanneer een amol een kleine beeld, nou een beeld nemen neemt, zodat hij dat jarata maken zal, dan nemen we dat opblozen. Dit is wat we hier nu hebben. De Edom nation is ezel opgeblost. Wanneer een gumrijf heeft, en door een kleine lach ergens is, dan wordt dat opgeblost, zodat dat kleine lach kan gevangen worden. Zo is dat hier. Ezel wordt opgeblost, zodat de vela te vingen is. Dat is niet te vingen in dat eerste Mozeboek. Maar hier nu wordt dat te zijn in dit Obadjeboek. Wat bij Ezel een kleine slams weer, is nu een grote schrift. En dat wordt te zijn waarom God zei dat hij Ezel hosse deed. Wat klein weer en Ezel, is nu 100.000 miljarden gemaakt aan de nation. Dat is interessant en te worden, dat God niet in aanvang van Ezel zijn leven zei dat hij Ezel host. Hij moest wachten tot hij een grote nation weer. En dan kon hij op en boren wat er weer dat aanbod doorbracht dat hij zei dat hij Ezel hosse deed. We worden vandaag niet de tijd haar door weer en in te groven. Maar dat nächste Mal worden we anfangen, dem te bechecken, und je dat vergretungsglas. Obadja wordt nicht in Blut für zijn Müll nemen. Hij wordt dat beschrieben, so als het is. En zo een beet na Anwendung nu, eier ik vandaag verloot. Einerlei dat wie, jo, sogar wie Christen, voorken vergeten, is dat God alles weet en alles en wordt, wat in ons leven verjaagt. De zoten wel jeren haar dat we zo denken zelen, dat God niet en wordt wat we doen. Maar God weet, gans krijgt. En dat meent dat hij niet bloos dat weet, dat we doen dat aanrecht is, maar hij weet ook krijgt wat we verzienen eer en hartelijkheid doen. En hij maakt dat klaar, dat hij dat belonen wordt, dat we voor hem gedaan hebben. En ik vrij me zo, dat ik ook weten kan dat God mij leef heeft. Hij heeft gezegd dat hij ons leef heeft en heeft hem Heer Jezus gegeven, zodat wij zijn zaligheid hebben. O God, zij dank voor zijn raad. God is zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons verder hier.

Ein Leben für ein Leben. Peter und Hans wären ein Pote. Die wohnten in einer kleinen Stadt. Um Ende Stadt standen sie klein in Hüste. Denn ihre Eltern wären auch lange gestorben. Und nun bleiben die Jungs ganz allein. Peter und Hans leiden sich so sehr, dass die Menschen in der Stadt keiner wusste, wie Peter oder wie Hans wäre. So verjähnte Zeit, die Jungs wurden geraten, und jeder muss sein Leben einrichten. Hans wie ein kluger Jung. Er lebt schön, hat auch eine schöne Arbeit steht, kann auch alles sehr schön, wie auch sehr freundlich, ein sehr liebevoller Mensch, und die Menschen in der Stadt hat ihm sehr gern. Peter war da, wie ein ganz anderer Mensch, wie sehr viel, hat seine Arbeit, hat noch gelebt, und hat sehr schlechte Freund. Jede Abend ging er wach, trank er sich an, spielt Karte. Und Hans, der macht sich sehr viel Sorge für seinen Bruder. Wenn Peter nach Hause kommt, dann sieht er immer, Peter, fang doch ein neues Leben an, das geht doch nicht so wieder. Fang ein Leben mit Jesus an. Aber Peter lacht ihm aus. Wort, ich lebe so, als ich will. Dein neues Leben will ich nicht anfangen. Eines Abends sat Hans beim Fenster und lüht weiter auf Peter. Das war sehr, sehr laut. Und die Nacht war sehr dunkel. Mit einmal sieht er, dass ein Mensch im Hof nennen rannt. Hans stund ab und jent nicht in dir. Was sagt er da? Wett, blaus, mit verrätnet leider stund sein Bruder Peter vor dir. Hans, Hans, verstopp mich, verstopp mich. Die sind hinter mir. Mein Leben ist zu eng. Was ist passiert? Verstopp mich! Hans steht aus dem Fenster, wörtlich. Sehr viele Menschen rannten im Hof nennen. Weißt du was, wir haben viel getrunken. Und dann haben wir uns gestritten. Und ich will nicht, aber ich habe meinen Freund durchgeschlagen. Hans, halt mich, verstopp mich! Hans überlegt nicht lang. Er nahm seine Kleider auf und gab sie Peter. So, nun trage schwind meine Kleider an und geh in die Hängeste dir, rührt und ran in die Beuys. Du hast in ihre Beuys ein kleines Darb. Du blieb so lang du kannst und komm nicht rät. Et wie all heste Zeit. Die Menschen, die klappern an dir und schriechen. Hans tragt sich schwind Peters Kleider an, verbliesert sich der Haar, beschmiert sein Gesicht und seine Hände und geht zu dir. Als er dir aufmacht, sah er so viele Menschen und die Nacht weiter wie auch all da. Die Bange Hans die Hände und brachte ihn im Gefängnis. Nächsten Tag kam der Richter. Er sieht, dort ein paar da wurde zurecht sein. Alle Männer aus der Stadt kommen im Gerichtssaal. Die wollen sein, der Mensch, wie er wiedert. Ach so, das wie der Peter. Jo, das wie doch so ein bosser Mensch. Und nun stand er so ruhig da. Das wie doch nicht der Peter. Aber doch, die mögen sich gedanken. Tät ihr mal an, sein guter Bruder Hans, der ist nicht hier. Viele sehen, dass er all dieselbe Nacht wach gerannt wie und kaum nicht zum Arzt ab Orbit. Na jo, ob diese Frage was keiner die Antwort. Ein paar da wird sie recht. Ein Hans muss sterben. Ein Leben für ein Leben. Bete für jene. Peter wie im Darb in ihre Beuys. Er tragt seine Stautkleider aus, tragt sich Arbeitskleider an, in Arbeit bei einem Bühr und halb ihm die Ernte abzuräumen. Aber er wie so unruhig. In der Nacht kann er nicht schlafen, immer träumt er. Und immer träumt er von dieser schrecklichen Nacht, wo er seinen Freund durchgeschlagen hat. Aber mit der Zeit geht das alles vorbei und er wie ruhig geworden. Aber eint kann er nicht verjeten, seinem schönen Bruder Hans, wie jetet dem da,
Hij wil zo jaren met hem reden, maar hij weet zo weet van hem. Dan maak hij zich gedanken, wat zal het maken? En dan kom hem zo in gedanken, jo, de mensen, de buurs, voor jede zinnend in de stad, ten bezoek. Dan kan hij toch met hen metgaan, en daar waren bestemd mensen zijn uit de stad. En kan hij nu vragen, vielleicht kennen ze ons. Zo dacht hij en zo maak hij ook. En poeweet, leidt hij zich in boot wassen, lange hoor, besmeert zijn gezicht met voor en jengt met de buurs met in de stad. Als er een bezoek opkomen, zet hij zich om en zag in de aard zoute paar mannen. Hij kwam bij en vang aan met hen te reden. Na, zegt hij, het heb je gehet, voor paar weet, als bejunt hier een tiedel waag gerand. Wanneer ze een vriend uitgeschlagen had, zet je hem nog eenmaal, oder? Wat, zegt hij, waag gerand? Dezelfde nacht hebben we hem nog gevangen, en der is alleen dood. Hij moest voor dit leven ook betalen met zijn leven. Blijf zijn broeder, die is weg uit de stad, die heeft zijn meer gezien. Maar dit heet bijna niet meer. Hij rent met een geschree van bezoek uit. Hij rent een gast naar de andere. De tronen stonden aan mijn ogen. Hij kwam met een juristhuis. Daar vroeg hij tegen hem op hij Nendorf, rand Nenna in je rechtszool, val voor hem rechter en schreef. Mijn bruider Hans wie niet schuld, mijn bruider Hans wie niet schuld, dit wie het wel niet meer leven. De rechter zet hem aan en jent uit de stoor uit. Na een korte tijd kwam Nenna en zegt hem. Dit gesetz zegt, een leven voor een leven. En dat de bruider niet schuld was, dat konden we niet weten. Als we hem vragen, zeiden hij wie schuld. En zijn het leider weer gans met bloed besmeerd. Deswegen zijn we stel en go en vangen ander het leven aan. Peter wil gaan. Met eenmaal vraagt hem de rechter. Bist u de enige bruider geweest bij die bruider? Jo, zegt hij, het is de enige bruider geweest. Dan wacht mal, voor de dood had den bruider nog een klein briefje geschreven, en die moest het zijn bruider afgeven. De rechter ging in een andere stoel en bracht hem dessen kleine brief. Peter ging terug, hij zag nog voor zich, eine gast naar de andere, en zo kwam hij om einde stad in zijn kleine huisje. Als hij de deur opmaak, stonden voor hem alle beelden van zijn leven. Zijn eilre, zijn zendheid, zijn jugendtijd en zijn schöne bruider Hans, maar hij weinig door. Zijn zei hem nu dat hij moest een ander leven aanvangen. Zijn schöne bruider werd dood. En bloos, weil hij zo'n schlecht het leven gefeerd had, nu moest Hans voor hem sterven. Zo ging de tijd voorbij. En Peter zag niet meer dat het buiten al zo donker was. Hij maakte de lamp aan. Met nu had hij nog niet meer den brief gelezen. Hij nam den brief uit de tasch en daar stond de zoune wet. Mijn lieve bruider, een paar stond stof het nu mijn welle, over een diene besmeerde met bloed sluider. Op het sprake die, traat mijn reine sluider aan, en vang een nieuw leven aan. Het heb die emmer zo jaren gehad. God zene die, dien bruider Hans. Peter wist gans genau, wat Hans damit zeggen wil. Zo zat hij nog de ganze tijd in zijn stoel, op het morgen stond hij op, wasch zich, trok Hans die Leute aan, en fang sein Leben mit Jesus.

0: met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt mij gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselje opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

als Christen zijn we ziemlich bekend met Weihnachten. Wie weet dit is als God nu deze Eerdes gekomen als een kleine tent. Hij had een physische tjarpa, kraakso als wie hebben. Hij wordt geboren en dan walst hij op. Hij moest zich leren bicycle voeren en skaten. En nu her dan schaft hij met Jozef taub, met haltarbeid. Kraakso als jonges Ola Dono. Aber dan fangen dingen aan te ändern. Hij laat zich diepen en hij is dan een leraar. En hij wilt zich mensen wat hij leren wil. En dit zijn uitgewassene mensen. Einige van die zijn bevriet. En vele mensen worden en dat het is de Messias, de Christus. Wils zij zijn je de wondertekens wat hij deed. En zij willen hem te erkennen maken. Aber de schriftgeleerden en de fariseer, die gaan dan naar Pontius Pilatus en verlangen dat hij zal dem Jezus kritiseren. En hij deed. En dan door omkriegt, dan stoft hij en wordt begroofd. Aber drie jaar later, dan komt hij uit hem graf en dan leeft hij waar. En dat is Austro. En nu dat, daar zijn de jenen, ook de vrouwlied, ook een schoof andere mensen, die zijn je arm, nadem dat hij is abgestoorn van dood. 40 jaar later, dan heeft hij zich met zijn jenen toch besloten dat ze zullen hem trafen bij Bethanien. En daar spraakt hij een zeeën even aan, en dan heeft hij op, wat hij aan de wolkje is, ze kennen hem niet meer zijn je. En dan zijn er twee engel, die zeiden dat des Jezus wat waar hij terugkomen. En zij zijn zijn vrouw. Aber wat deed Jezus dan nu, wanneer hij terug je voor is in de hemel? De katechism zegt van dem heiland zijn dreifacht het omt. De vrouw is, nadem de Heer Jezus dat erlezingswoord der geviert heeft, wo hab wie am nu te betrachten? Als ons profeet, hohe priester en keinig. Hier is endlich nicht in Schriftstück ongejeeft, aber die worden Luther komen. En vele mensen worden ook niet weten, wat dat meine dat, man wie zei dat hij is ons profeet, oder ons hohe priester, oder keinig. Also dat is goed, man wie ons Schriftstück abschlonen doen, wat zei doen, wat dat meine dat. Wils Jezus is nu am Himmel, en wie verstonen, dat hij heeft door een Amt, endlich meier als eind. Also wie worden jeder eind van die Amter betrachten, en zijn je wat de Bibel davon zei dat. En dan wil je weten, wat hij deed, en waarom dat alle taub neidig is. De nächste vrouw is, en wat bestond zijn profetische Amt? Hij leerde ons den Weg, zum Seilig worden. Hij prophezeit token für Dinge, en bekräftigt dort met Wunderdote. Denn daaraan bestond im Olden Testament, den Prophet zijn Amt. En hier zijn twee Schriftstellen angegeben. En het eerste is, in Matthäus Kapitel 5, ik lees van 17 bot 19. Daar zegt Jezus, denk nicht, dat ik gekomen zie, Moses zijn gesagt, en dat wat de profeten geleerd hebben, te nus te maken. Ik zie niet gekomen, dat evangelie te brengen, aber te erfellen. Verloot je het op. Zolang als hemel en eerd stonen, wordt nicht de kleinste Bürgstuhl oder Punkt vom gesagt gestrickt worden, bot dat alle erfällt is. Wenn irgendwer dat kleinste gebouwd abheeft, en de mensche zo leert, die wordt im Himmelrijk als de geringste te stonen komen. Wer de gebouwde oberhält en leert, wordt grootzene im Himmelrijk. Dit is een port van de Bergpredig. Dit is wo de mensche zo erstaunt werden, even wo hij leren deed. In Atelier dachten ze goa, dat dit weer een nieuwe leer. Also da werden zij door jen. Zij dachten da aan, dat God weer opgekomen op den Berg Sinai en had Moses door dat gesagt heeft. En nu wordt weer komen en aan anders leren. De schriften wat zij hadden weer dat gesagt en wat de profeten geschreven hadden. En zij willen dit niet verloten, wils dit is kraftig. En zij willen niet een nieuwe leer ontvangen. En Jezus zegt aan, dit is ook niet een nieuwe leer. Hij deed volvellen wat dat gesagt verlangen deed en wat de profeten gesagt hebben van hem. Hij is gekomen als een profeet en hij is eindelijk zelfs een profeet. Profeeten deden niet meer bloos de mensen leren. Aber die worden eindelijk manchmal de mensen zeggen wat er passeren wordt in de toekomst. En zij kunnen dat doen, wils God geeft aan manchmal inzicht en wat hij doen wil. En Jezus deed dat ook. In Matthäus Kapitel 20 lees ik waar 17 bot 19. En als Jezus op den Weg naar Jeruzalem weer,
neem hij zijn 12-jarige apport en zet aan. Kijk de mol. We gaan nu naar Jeruzalem en de mensen zien wat aan de schriftgeleerde en hohe priester afgeleverd worden. En die worden aan hem dood veroordelen, die worden aan de niet-Jude overgeven, dat die aan verspotten, verheven en schrietsen. En aan de derde dag wordt hij worden opstonden. Also, Jezus wist wat te ver aan weer. Dit weer nog niet passiert. En in dat boek van de openbaring, dat is alle van Jezus en wat er nog ver ons is. Dat is in de toekomst. Also, Jezus is een profeet. Dat is eindelijk zijn ambt. Dan is de nächste vrouw, wat heeft de Heiland als priester gedaan? Hij heeft zichzelf als priester ten opfer gegeven. Hij bet voor zijn nufalja. Hij zeent de zinje. En hier zijn zes schriftstellen aangegeven. Dat eerste is Epheser Kapitel 5, 1 en 2. Als Gott zijn leven kennen, streeft am immer ähnlich te worden. Ziet een ander goud zo als Christus ons goud weer. En zijn leven voor ons opfert als een scheinen geruch, aan dem Gott einen gefallen houdt. Also Jezus is een opfer geworden voor ons. Hij wird dat loom, wat de welt zin goed wegnemen. Im Oude Testament wird de hohe priester, wat de ernstunde deed voor de mensen, voor Gott. Dit wie wat Aaron befohlen wie. Dat wie Moses zijn Bruder. Ta eine tijd wie hij de hohe priester. En hij wil de mensen dan leiden en Gottesdienst. En hij wil ook opfer brengen. Manchmal voor dankzegging en andermal voor ihre zin. Also im Nieuwe Testament is Jezus des hohe priester. En hij is eindelijk dat opfer geworden voor ons. Hebräer Kapitel 9, 25 en 26. Hij brugt zich ook niet immer waarder opfer, zoals de hohe priester alle jaren met vreemde bloed en dat allerheiligste nennt. Das had hij moest veel meer lieden van aanvang van de welt aan. Hij is aber nu, te de laatste tijd, in een voor allemaal voor een dag gekomen en heeft met zijn enige opfer de zin over tijd gebracht. Dat opfer wat Jezus gemerkt heeft, is goud voor alle tijd. Voor de vergangenheid, voor vandaag, ook in de toekomst. Ober de hohe priester, die ook entverstonden voor zijn mensen en dat hij bet voor aan. En in Johannes Kapitel 17 is in gebed wat Jezus betet heeft. En dit is je rood eier, hij vals genomen wordt en dan am verdampt wordt dat hij zal gekritzigd worden. Also, eier hij een opfer wordt voor onze zin, dan bet hij voor ons. En ik wou niet dat ganze Kapitel lezen. Aber ik wou proberen de wichtigste Verse eruit te nemen en de verte lezen. Uit Johannes Kapitel 17. Ik lees 1 en 2. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij naar de hemel en zegt, Vader, de tijd is gekomen. Merk dienen zijn heerlijk, dat dien zijn die ook verheerlijkt. Du hast aan de volmacht over de ganze mensheid gegeven, al die dat eeuwige leven te geven, die du aan gegeven hast. En dan van vers 9. Ik vrouw voor aan. Ik vrouw niet voor de welt, aber voor die, die du mij gegeven hast, wilst dat zijn dienen. Alles wat ik heb, is dient. En alles wat du hast, is meent. En ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze welt. Aber deze zijn in de welt. En ik kom naar die, helja voda. Hou die zeker. En diene nomen, den du mij gegeven hast, dat zij een cent, zoals wie een cent. En daarna van 15. Ik vreo niet dafür, dat du aan uit deze welt nemen zalst. Aber dat du aan ferm beizen beworen zalst. Zij zijn niet van deze welt. Je rood zo als ik ook niet van deze welt zie. Heil je aan in de waarheid. Dien woord is waarheid. Zo als du mij in de welt nen geschikt hast, heb ik aan in de welt nen geschikt. Dat is toch goed te horen, dat Jezus is zeer bekommerd om die wat aan nu val je doen. Hij weet hij wordt sterven. Dat hij wordt tegen de hemel voor. Hij wordt bij de vader zijn. Ober zijn jenja en andere wat aan nu val je doen. Die doen zich ganz verloten op aan. En dat is ook zeer goed. Aber physisch wird er nicht mehr bei an seinem. Und an dat he, wird der hohe Priester dat. Er geht für Gott dem Vater und verlangt, dass er soll diese gläubige Menschen bewahren. Er sagt, dass seine Worte zum Glauben kommen und sie nomen, wo die geraten sind von ihrer Sünde,
die zullen bewaard blijven. Maar hier bidt Jezus bijzonder voor zijn jongen, ook voor de vrouwen die er zijn en die wat er dan rondom hem zijn. Maar hij bidt ook voor wat er nog in de toekomst komen wordt. En vers 20. Ik vreun niet bloos voor deze, maar ook voor die, die durch er woord aan mij leven worden. Zij zullen alle eens zijn, zoals du vader en mij en ik en die. Dat zij ook in ons eens zijn, zodat de wereld dat blijft, dat du mij geschenkt hast. De heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Dat zij eens zijn mochten, zoals wie eens zijn. Ik en aan, du en mij, dat zij ganz eens zijn, dat de wereld door ons zijn kan, dat du mij geschenkt hast, en aan zo goed bist, als du mij bist. Also Jezus is zeer bekommerd, om al die wat er worden te geloven komen, wann de Apostel ihr schworen, ihre Lehre verbrengen. So ne wat er Luther worden, Christi genannt worden. Hij wil haben, wie zullen alle taub zijn. Krijg so als een Schopord, bekämmert es am de ganze Herd. De Schopord besorgt die Junge und die Aule. Dort erst dem seine Arbeit. En Jesus es bekämmert am ons. En dadurch bringt hij ons ver dem Vater en seine Gerechtigkeit. En danach van Vers 24. Vater, ik wil dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie, en dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Du wirst mij goud, eier de welt ihren grond houdt. Je reicht daarvoor, de welt heeft die niet gekend, aber ik kan die, in deze weite, dat du mij geschenkt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemerkt, en word dat wieder doen, dat die lijf, met die du mij goud wirst, en aan zennen mocht, en ik en aan. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinger naar de andere zijde van dem Kidron Tol. Jezus is een zeer goede hohe priester. Hij heeft geen zin wat hij bekennen moet. Hij is heilig, en hij kan ons heilig maken. Door zijn nog meer schriftsteden ongegeven, wat ons van dit erinnert doen. Rijma kapitel 8, 34. Wer wil verdomen? Christus Jezus is hier, die gestorven is. In Maya als dood, hij wordt van dood opgewaakt. En is nu bij God ter rechte hand een bet voor ons. Niet is nu nodem dat Jezus zich liet zich des. Hij deed voor ons beden, zoals wie einer voor den anderen beden doen. Ik bet voor mijn vrouw, zij bet voor mij. Wie beden voor onze kinder? Ik zei aan manchmal, ik word mensen dat zij ook voor ons beden doen. En er zijn vielleicht ook wessen van jünd wat voor ons beden doen. Daar wil ik mij voor bedanken. Nog een schriftstuk is Lukas kapitel 24, vers 50. Hij neemt aan Rutbert Bethanien een hoofdzine heen op en zeeend aan. Also dat weer het laatste ding wat Jezus deed, eier hij aan verloten deed. Maar wat is een zeeend? Dat kan mij als een mening hebben. Wann wie am Gottesdienst zijn, dan doe wie am zeeend. Wils wie doen dan wat erreicht is. En wann wie irgend wat doen wat erreicht is, tja wie daar berekenen dat God ons zeeend wordt. Dat meint hij deed ons goudheid. Hij deed ons wat loven. Maar dat kan ook meinen, wann wat wordt op pot gezet. Wat er wordt gebruikt worden voor een helje leer, oder voor een helje ding. Zoals dat ovenmol wordt op pot gezet. Dat koffel ook dat brood. En koffel, door is bloos werkelijk wien, oder zalfbernen. En dat brood is bloos gewijnlijk het brood ohne heef. En dit betekent Christus zijn charpa in dat blauwt, wat hij vergoten heeft. Also, dat wordt aan een pot gesteld door touw. En ik leef dat wat Jezus hier deed met zijn jinger. Eier hij aan verloten deed. Zij zijn eindelijk mooi bloos gewijnlijke mensen. Zij hebben ober Jezus zijn leer gehad voor 3 jaar. En nu stelt hij aan een pot, dat zij worden de apostel zijn. En zij zullen gaan in mijn jinger maken. Dat is een heilige zweck. Wie doen hier zonder stad sogar met onze kwartje gebieden? Dan hebben we nog Epheser kapitel 1, 3 en 4. Ons Herr Jezus Christus zijn God en Vader zal door vergeloofd worden, dat hij ons als Himmelsbürger al de geestelijke Segnungen geschenken heeft. Wils hij de wereld den grond leed, had hij ons bestemd en Christus zijn heilige onschuldige kinder te zijn. Dan is de nächste vrouw, worin besteht Christus sein königliches Amt? Hij heeft geboten en rechte. Hij regiert sein Volk,
Hij deed zijn vriend uitroden. Hij bewoort en beloont de zinje. En hier zijn feierschriftstatter ongegeeft. Israël had een tjeinig verlangd. Zij willen een tjeinig hebben. En God geeft aan Saul. En dan tjeim David. En nu deem weer Salomon. En dan weer nog een grootschrift andere. Ober een jaar David wordt Israël zeer sterk. En ook ze weer zeer goed af. En God had aan versproken een Messias. Een Christus. Een Rada. En die wordt uit David zijn familie komen. En dat wordt een werkelijk jachijnig zijn. Dat is wat de profeet Jeremia zei dat. Kapitel 23, vers 5 en 6. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij einen, die van David afstamt en die recht handelt, zum tjeinig maken. Die wordt regeren en wijs handelen. En wordt een gerechtet recht im land vieren. Te dem zijn tijd wordt Juda je helpen zijn. En Israël wordt ongesteerd leven. Dem tjeinig zijn nomen wordt, de Heer, der dem wie gerecht zijn, zijn. Jezus zegt de Pontius Pilatus, dat hij wie een tjeinig, aber nicht van deze welt. Want Jezus redde dat, hij redt meest immer van jestelje dingen. Hij redt dingen van onze ziel. In Johannes kapitel 13, 34 en 35, toen zegt Jezus, ik geef junt een nieuw gebouwd. Je zal junt onder een ander goud zijn, krijg zo als ik junt goud gewaas zie. Zo zal je junt ook onder een ander leven. Wann je junt onder een ander goud zijn, wordt allemaal zijn je, dat je mijn jenja zijn. En dan ook nog 1 Korinther 15, 25 en 26. Hij moet einfach regeren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. De laatste vriend, die vernicht wordt, is de dood. Also, hij is een tjeinig, krijgt ze gezegd. Aber nicht in deze welt. En dan is nog een schriftstuk, Matthäus kapitel 25, 34. Dan wordt de tjeinig te die aan de rechte ziet zei, komt, je zendt van mijn voeder gezegd. Of dat rek, dat voor jund regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is een tjeinig, hij is ook een rechter, wil zij heeft de recht, en hij heeft de macht om dat doen. Also, ik had al gezegd, dat zijn tjennigrijk wie niet van deze welt. Dan is de laatste vrouw voor van deel, wat voor een tjennigrijk heeft Christus? Ab ieder heeft hij geen werkelijke tjennigrijk, aber hij heeft hier een jestelje genodenrijk, en de mensen die aan hem blijven. Hij heeft im Himmel een herrliches rijk, en hij wordt al die aan hem blijven, door en invieren. En hier zijn ware feierschriftsteden ongegeven. Johannes kapitel 18, vers 36. Jezus zegt, mijn tjennigrijk is niet van deze welt. Want mijn tjennigrijk van deze welt wie, würde mijn diener gekämpft hebben, dat ik van de Juden niet vastgenomen word. Aber mijn tjennigrijk is niet van deze welt. Dat is wat ik al eier gezegd had. En du hast nog meer. In welke van die dingen hadden we al gelezen? Aber dat loont zich ook nog eenmaal te lezen. Jeremia kapitel 23, vers 5. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij einen, die van David opstamt en die recht handelt, zum tjennig maken. Die wordt regeren en wijs handelen en wordt en gerecht im land vieren. 1 Korinther 15, 25. Hij moet einfach regeren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. En dan nog eenmaal Matthäus 25, 34. En dan wordt ik eigenlijk te die aan de rechte ziet zeggen, komt, hier zijn van mijn voeder gezegd, of dat rek, dat verjunt regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is treden om hemel gevoren, en hij is nu bij zijn voeder. Aber dat meint niet dat hij geen arbeid heeft. Hij heeft eindelijk een dreifachtje ambt. Hij is profeet, priester en tjeinig. En de tjeinig heeft versproken terug te komen. En hij is goed bekend met deze stad waar wij wonen. En tot onze tijd, wanneer wij nu onder je nood stonden doen, dan deed hij aanstonden voor ons, voor God, dem Vader. En hij heeft ons zijn gerechtigheid. En China kämpft nun vor, bitte durch Jesus Christus. China konnte Gott kommen, bitte durch den hohen Priester. Und nu ist Jesus ans hohe Priester geworden. Und dort ist woran, wann wir beten in Jesu Namen. Also, Dankeschön, Herr, dass du bist ans Priester, ans Prophet und ans Chinig, nu im Himmel. Und stehst ihm für uns. Dort beten wir in Jesu Namen. Amen.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipje stelt wordt van de Stem Radio in Shipchair Belize. Met mij in dit programma is mijn vriendin Redekop. En wie zijn hier te vertellen van bevriedigd leven. Zet hem voor het

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: Zij hebben ook weer weer een nieuwe zending te meteen maken. Weet een gezelschap medelen en erziehung. Erziehung bij een deel wat we als mensen niet willen weer verder omdat de schuil dat de toekomst heeft. Is het ook wichtig om weer leraarschrijd te maken. En de Tsjechokolonie heeft het jaren terug heeft man, al zo veel jaren terug. Daarop gedreigd damals dat moest hier een farm geven. De ene leraars uit te bilden. Ze willen een beetje van een leraarseminar van Philadelphia reden. Ik zie van jou met Eugen Friese. Eugen, welkom hier bij het programma bij Terrein Mate.
1: Dank aan Alwin voor de aanloding. Als mijn genoegtuung hier waar de zanne te darben.

Tina Floren met Zakkenbestrijken. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet we op die vragen en te gronden wat je aan het tisch hebt. In even jonge vraag, wanneer huil ik mij vandaag met Peter Boitman.

Dang shine for a China light. Die harsien er evangelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dank zijn voor harchen. Vandaar dat de rade poort van de geschicht van David. We willen bijzonders kicken en David zien wat als een deiner en wo wie kan deinen. En ik wil die vandaar zijn deinen verandert die. Dat helpt anderen, dat biedt God zijn rek, maar dat verandert die. Wanneer je een wat als een deiner hast, dan best die verandert. Wo kost die weiten als die een wat van een deiner hast? Van andere die ramschakken dan, die de schakbengel best, wo fällst du die? Fällst du die aufgewiesen, of fällst du die brovendig aus deinen? Wir werden den Text bekicken von 1. Samuel 17, von Vers 28 bis 40. Das kracht die Geschichte, für David Goliath dort mehr an det. Wir werden sein sehen, was seine Anstellung, wo hei deinen det. Jim George sagt Moses dit. Deine Wahrlichkeit zum Gott dein, es krieg so wichtig, als wo du Gott deinen dest. Bist du in Wahrlichkeit deiner? Oder fällst du dir die Mats deinen? Die fällst du wohne Ark und die fällst dit zworek Mott down. Hast du Wahrlichkeit zum dein? Charles Spurgeon sagt es dit, von Familie. Du dest krieg so Gott deinen, dass du deine eine Kinder abtragen dest, in Gott seine Ferch, die post ab für dein Hus, du merkst dort, für Gott aus dem Hus, kriegst es von den großen Armee, wo ich anladen. Deinen passiert tüs. Vielleicht kann es sein, deinen fängt an tüs. George Müller sagt es dit von deinen. Der Christ, der soll niemals besorgt sein über Marien oder was er jeden dat wen, was kann passieren in der Zukunft. Bloß von dir, es ans zum Gott deinen. Marien wird vielleicht niemals kommen. Dat leven is zoveel wert als wat we aan God gedankt. Zo, we willen vandaag lezen van David, als een deiner, 1 Samuel 17, vers 28, vers 40. Ver wie dan aan, we hebben toch beden. Himmelsche Vader, we danken die voor deze dag, we danken die voor deze alleenheid op dit radioprogramma, die woord hier met te deelen. Himmelsche Vader, ik bid voor jeder persoon, besonders die wat bekeerd en waar je geboren zijn. Ik bid dat die woest er wat anderen, dat die een wat van deinen woorden gaan. Dat die woorden wel in deinen. Die woorden deinen voor die, en die woorden reid te deinen zijn, eert einer wat du hast voor een te deinen. Himmelsche Vader, ik bid dat deze weerd woorden dien waag gereed worden en dien welen, die woest al die eer voor deze boodschap kreeg, die noemen woord verheerlijk zijn, die in rek woord je buurt zijn. Ik dank die voor dit, ik bid het noemen Jezus Christus. Amen. Zo den tekst, von 1. Samuel 17, 28, Bad 40, dort sagst es dit. En Eliab, David sein älster Bruder, hier wird David mit dem Mann red. En Eliab wird anwällig mit David und sagt, warum bist du hier? Wer ist nun mit deiner paar Schub dort in der Wildnis? Ich weiß, wo groß du die immer dest und wo schlecht du im Hort bist. Du bist bloß gekommen, die den Krieg zu besinnen. En David sagt, wat heb ik nu aardig gedaan en ik vreel bloos? En David dreed zich weg en vroeg nog zes wem dezelfde je vreel en de jeven aanbare dezelfde je antwoord. Een je mannen die David je hiert houden, vertelden dat weer en als de koning Saul ervan hiert, leidt hij David naar hem komen. En David zei te Saul, keiner zal zich voor dit Philister angsten. Ik wil gaan met hem kampen. En Saul zei, nee, du kost niet met dit Philister kriegen. Du bist morgen jong. En dit man heeft van jong aan kriegen geleerd. Maar David zei te Saul, als ik mijn vader zijn schoop heiden deed, komen door hanen waren een lijf of een boer om mijn loom te nemen. Dan ging ik die hinger aan, kiel die dood en bracht mijn loom terug. En wanneer dat tier zich geen mij weren deed, dan neem ik hem bij hem hals en sloeg hem dood. Ik heb bij des lijfs en boeren dood gemerkt. En met deze onbeschneden Philister, waar ik kraak zou doen, wils hij, de armie van een levende God, getrotst haft. De Heer haft mij van de kleven van lijf en van de kleven van boer geraad, en hij wordt mij van deze Philister zijn kleven raden. En Saul zei te David, go, en mocht de Heer met die zennen. Dan neem Saul zijn schutz gereedschaf en jijf David dort. Hij jijf aan zijn bronzenen soldatenhout en zijn soldatenkleid. En David droeg zijn schwert over de kleider, maar als hij verzocht te gaan en post aan dat ganse nicht, wils hij dat gar nicht gewaand weer.
En David zegt, ik kon niet in dit konen, als ik dat niet gewaand zie. En dan neemt hij zich dat af. Dan neemt David zijn hoedstok in de hand. En los ik 5 glatte steinen op de gleed. Hij stapt zich de steinen in een hoedstosch. En met zijn schleider in de hand, jink hij de Philister entgegen. Zo wie ons tekst, vielleicht denkst du zo thuis, nu komen we bij dat interessante poort. Maar ik leef je zand dirk dat interessante poort groots je leest. Dus veel van deinst en een hoort van een deiner. Wanneer ik die wil vragen, wat is deinst? Wat wist je zijn? Ik wil die einfach zijn deinst, es wat du voor God deist, tem andere nu aanbrengen. Dat is niet wat du voor andere deist, dat deine die komen doen. Oder wat du voor andere deist, dat die beter fallen over zichzelf, dat is wat du voor God deist, dat andere nu aankomen doen. Deinst is jeder dag in alle ween. Dat is bij deine arbeid steht, dat is van die tomaat voren deist, dat is bij deine familie, dat is in deine kerk, alle ween kost du deinen. Dat is niet bloß in eine steht, dat is dein leven. Du bist in deiner, wenn du in nofeuer Christi bist. En hier zei wie dit van David, des hoort van een deiner. Nu werden we dit verstaan, David komt van thuis, hij zal zijn breider wat eten brengen, en hier is des Philister, des Goliath. En nu komt David en fangt aan te vreuwen. Nu, we gaan hier ongeveer 7 punten, wat we willen durchgaan. Zo, deze week en nächste week, van David als een deiner. We hebben eraan denken, hij wie een deiner, ver hij wie een koning. Ik wil die punten hier durchgaan, en dan wil we de eerste 3 van die durchgaan. Nummer 1, in deiner weit waarom. Nummer 2, in deiner haft nicht fercht. Nummer 3, in deiner haft menschen jena. Nummer 4, in deiner wolst derch dat deinst. Nummer 5, in deiner vertruut Gott. Nummer 6, deinst es verschieden. En nummer 7, deinst kämpt verregieren. En in al deze punten waar we ook Jezus bekijken als een deiner. Zo, we zijn een derde poort van de geschichte in David. David als een deiner. En vangen al met dit. In deiner weit waarom. Kijk maar den tekst vers 28 en 29. En Eliab, David zijn elster broeder. Hier wat David met de mannen reed. En Eliab wordt onwillig met David en zegt. Waarom bist du hier? Wer is nu met die paar schoop dort in de wildnis? Ik weet hoe groot die die emmer deist en hoe schlecht die hem hart best. Die best bloos gekomen die den krieg te bezijn. Vers 29 en David zegt, wat heb ik nu arre gedaan, ik vreel bloos. Zo de elste broeder die vroeg, waarom best du hier? En dat is een wichtige vreel. Dat is zo die vreel. Dat weet niet arre dat de elste broeder dit vroeg, bloos hij had niet in de reik dit gehoord ten dit vreelen. Het zal wie ons zelfs vreuwen. Waarom bist du hier? Waarom doe ik deinen? De broeder vroeg. En dan zei David, ik vreuw bloos. En een andere spreker, een andere evenzatung meint, is dat niet een goede oorzaak? De wie een goede oorzaak? David wil hem eten brengen, op het is Philister, de heel de Israëlieten, God zijn armie in angst. Die komen niet weer. Die komen niet ver weg. Die leefden in vercht van dag voor dag. Nu interessant, laatste week lezen we van de koning Saul, hij leefde in vercht. Nu zijn we de ganse Israëlieten, die leefden al in vercht. En Saul zal die zijn gewaast, wat hij zult zijn, ik go. Ik wil gaan, wen God is met me. Maar hij koning, en hij wie zelfs in vercht. Zo, so, waarom bist du hier? En dan vragen we ons zelfs, wat is diene oorzaak, waarom du deinst. Vielleicht is het bij deine arbeid, vielleicht is het in de kerk, vielleicht is het in de familie. Wat is de oorzaak waarom du dat deist? Dat waarom, dat is wichtiger als dat wat. Vierken red wie veel van wo wie willen dein, wat wie willen dein, wanneer wie worden dein, en wie han meetings, en wie bereden dingen, wie reden weinig, wen, waarom wie doen dein. En dat is zo wichtig, wenn ik mij veelt, dat draagt het God, waarom ik dat deinen. Wat zei David? Hij zegt hier in dit tekst, wil ze de armie van een levende God je trots haft. Hij zegt, hij heeft je in God gereed, en ik go sto voor God.
Dat is zo wichtig, lieve vriend. Ons waarom zal recht zijn, dat zal met ons juistelijke leven hand te doen, dat zal voor God zijn. David zegt te zien, bruid, ik doe dat niet voor die. Ik doe dat niet voor een koning. Ik doe dat voor een levende God. Dat is wichtig. En ik wens, mij en die kunnen het ook zijn, wanneer we doen en doen, waarom doen we doen? We doen dat voor een levende God. Efeze 6, vers 7 zegt het dit. Doet je wessen hof dat, dat God je vallen wordt. Dat meint, doet dat voor God en niet voor mensen. Ik leef vaak in ons dienst, zal nog mensen inspireren. Zal mensen creëren dat ze ons bedanken, dat ze positief van ons denken. Hier had David in dienst de mensen die gelijken dit werkelijk niet op een omvang wings, maar hij wist waarom. En lieve vriend, Jezus wist ook waarom. Jezus zei, ik zie komt hem daarin, niet te boos of wiet zijn, ik zie komt hem mensen daarin, om de kranken helpen, wanneer hij veel een dokter. En Jezus wist waarom hij hier komt. Ik zie je komen, om zeker en zeilig merken, die wat verloren zijn. Jezus wist waarom. Weet je ook waarom? David wist waarom. Jezus wist waarom. En dat is zo wichtig dat du weet waarom. En dan dat tweede, in deine haft nicht vercht. Kijk maar vers 32. En David zei te Saul, keiner zal zich voor deze Philister angsten. Ik wil gaan met hem kampen. Nu we hebben verstaan, laatste maal leest wie van Saul hafen schlacht er juist van vercht. Saul leeft in vercht. De koning van Israël, de haf vercht. En deze mannen, keiner werkt zich in het Philistijn te gaan, de han vercht. Wat zegt David hier? Hij zegt, keiner zal zich voor deze Philistijn angsten. Interessant, dat is niet deze soldaten zullen zich niet angsten. Hij zegt, keiner. Wenn ich als ein Hordsjung, ein Hauptspieler, nicht bin ich brauche Ängsten, dann soll keiner sich fürchten. Die Bibel sagt etwa 300 Mal, eins Johannes sagt, kriegt 365 Mal, fürcht die nicht. Gott will nicht haben, dass wir in Jäst von Fürcht haben, aber dass wir in klaret Verstand haben, dass wir arm können deinen. Wer in Fürcht, lad uns nicht deinen. Wenn wir in Furcht leben, dann dürfen wir bloß nicht. Furcht, es wird die so tun, braucht, dass wir nicht tun. Wenn ich denke, was wird die sein? Was wird die Menschen von mir sein? Oder wo ich das vielleicht erreicht tun? Und ich habe all diese Gedanken von Furcht, was alle können erreicht tun. Liebe Freunde, ab einmal sag ich, hab mein Jängel still, und du bloß nicht. Und das wird die so tun, braucht. Furcht. Furcht merkt uns auch anweis und an. Klug. Wir leben in Furcht, wir weiden in Covid, die Menschen, die kaufen Toilet Paper, grote cases voll Toilet Paper. Warum? Wenn die wollen nicht uitdrauen. Dat wir anklug. Warum? Die leben in Furcht. Liebe Freund, Furcht merkt uns anklug, wir denken nicht klar, en wir doen bloß nicht. Ik wil die van der Maut geven. Kijk nicht nur Furcht, aber nur Jesus. Hol deine Ewen op arm. Weet dat hij wat die helpen, hij wat die leiden, hij wat die feert. En wanneer die dat geloven is, dan kost je ook zijn met David, keiner brugt zich angsten. Interessant, man kan zo plotietje mensen, wie han zoveel mensen die leven in menschenfurcht. Du brugst niet in menschenfurcht leven, wanneer die God deinen is. In deiner de haft niet furcht. Zo weet in deze geschicht van David, en deiner weet waarom. En dan de tweede, in deiner haft nicht vercht. En dan de derde, in deiner haft menschen jen arm. Dit vers 28, wat ik groots leest. En Eliab, David zijn eerste broeder, hier wordt David met de mannen reed. En Eliab wordt onwillig met David en zegt, waarom bist u hier? Wer is nu met die poor schoop dort in de wildnis? Ik weet hoe groot die emmer deist. En wo schlag du im Hort bist, du bist bloß gekommen, die den Krieg te besein. En dan vers 33, de König van Israel, Saul zegt, nee, du kost nicht met deze Philister kriegen. Du bist mal ein Jung, en des Mann haf een Jung on kriegen geleerd. David haf jener. Heißt de einzige Reut im Dein, heißt de einzige Reut im Jen des Philister gon, en du seid Menschen jener. Jeder haft jener.
Wann die wirst gehen deinen, wirst die sein, da waren Menschen jen die sein. Die kost alles gut mein, alles gut down, und danach waren da Menschen jen die sein. Und wann wir diese Geschichte bekicken, ich glaube, das Kreis ist dort von der passiert, wo kommt der Jena von? Interessant, der Jena kommt von David seiner Familie und von seinen einen Menschen, von seinen einen König. Nicht von der Welt, nicht von der Philister, die Philister wir da, aber doch wir nicht zum Ängsten, David hat doch groß gesagt. Der Jena, der kommt von seiner einen Familie und auch von seinem einen Land. Und dort merkt uns Fjaken anmutig wie in deinen. Der wird jen ans erste ist in unsere eine Kirche. Oder in unsere eine Familie. Oder von meiner eine Arbeit steht. Ich glaube, der soll mir Mut merken, aber der dat nicht. Uns jener, der kann Fjaken von der wird dich bei uns sein. Und dann will ich die fragen, liebe Freund. Bist du in jener oder in Mut merken? Denkst du immer negativ? Denkst du immer, was kann auch gehen? Sagst du Dinge, das, wo wirkt die sich so zu tun? Oder bist du in Mautmerker? Sagst du Dinge, das, ich war für die Beden. Ich glaube, die kostet dann. Mich freut auch, dass du Maut hast, das zu tun. Bist du in Jena oder in Mautmerker? Frau, die diese Frau, und ich will die sein, wenn du in Jena bist, dein enes Leben jetzt hier. Wenn du in Mautmerker hast, wirst du ihr Segen sein. Und dann die nächste Frau, kost du deine Jena live bewiesen. So, wenn wir weiten, jeder hat Jena, wo Eva kommt wieder Jena, dort erst durch live. Matthäus Kapitel 4, Vers 44, Jesus sagt, ob ich sei jünt, sieht jene Fiend Gott. Und segnet die, die jünt pflegen. Dort Gott für die, die schlecht zu jünt sind, bet für die, die jünt beleidigen und verfolgen. Du kost für den Jena leben durch die Kraft Jesus Christus. Du kost Gott für den Daum. Du kost beten, dass die Wort gesegnet sein. Lieber Freund, dort wo du wiederkämpfst. Du kämpfst nicht wieder, dass du jachten des mit den Jena. Wenn dann kämpfst du in kein Dienst nennen, dann wirst du bloß jachten. Du kämpfst wieder, durch, dass du den Jena live bewiesen des, beten, dass Gott dem Wort segnen und Gott für den Daum. Er gleicht den Spruch, was das jetzt sagt. Ein Schab, das singt nicht von der Wut rum, das Schab. Das singt, wenn der Wut in das Schab nennt, kommen wird. Und kriegst du erst dort. Der Jena, was rum uns sind, wird vielleicht dich bei uns sein, in unserer Familie, in unserer Kirche, werden wir abholen. Werden wir die Leute bewiesen, werden wir verstehen, jeder eine hat Jena. Jesus Christus, wir ganz vollkommen. Mir kein Fehler. Der alles reicht, hij had jena. Zo veel jena dat hij woon am dood merken, de muken am dood am kriets. En wenn hij jena had, lieve vriend, was die ook. Laat de jena die niet aanmoudig merken dat die niet deinen des. Lieve, bid voor die en go wieder met die ziel, go wieder God te deinen. Zien rek te buien. Zo wie het vandaar heb ik gekeken in deiner weit vooram, in deiner haf niet vercht, en in deiner haf jena. Mein Gebet für dich ist, dass du wirst reit sein zum Deinen. Vielleicht ist das nächste Werk, denkst du so, wo kann ich dein? Wo kann ich dein? Und viel wichtiger, warum do ich deinen?

Du hast je hart naar de evangelische boodschap de radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankjewel voor harten. Onze adres is de evangelische boodschap, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Nog eenmaal de gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, 4SO. Ons website, gospelmessageradio.com. Daar kan je online geven op programma harten. Nog eenmaal gospelmessageradio.com. Dankjewel voor harten. Ik wens die God te zegen deze nächste week.

De Leibachvoerder in den Himmel haf ons de geleen het je boeren dit program van der waren uit te stroelen. En ik mocht alle touwheerder welkom heiten en ook wensen dat de haar einem jeden beim touwheeren mocht zeenen.

Vandaag heb ik een zeer smakke geschicht, wat ik met jullie wil metdelen. Ik heb met jullie gehoord dat het kolonie heeft, maar niet de plattische kolonie, waar mensen, onze plattische mensen, niet eenmaal de Bibel lezen dan. Weet je, de Bibel is God zijn woord. Dat heb ik al vaak op vele video's gezegd. En wanneer je deze video kijkt, hier is een fijne geschicht. Deze geschicht is zeer interessant. Deze miaal, wat dit erleefd heeft, er noemt als in deze geschicht die. Die. Oké? Okay? Maar ik word deze vroegmaal plus Tina nennen. So, ik word plus van Tina reden. Tina, die zeer slecht het leven had. Tina had zeer veel gezindigd, zodat met haar vriend heeft zeer zinje. Tina werd niemals in de kerk opgewassen. Ze kan niets van kerk. Er werd ook ganz krank en deunt aan God. Voor haar juift dat zo wat voorop niet. Wanneer ze met haar jugendgroep tip werd, dan werd de bloes gruwelijk zeer frekt. En dat werd in de steeds. In Tennessee. En deze Tina, zij zegt haar vriend, wie moet ons maar wat eens hoe wat uitdenken, hoe we gaan afgeschemd zijn vrij zijn. De namen dat op Engels parties, moet een grote feest gaan op Spanisch. Moet zijn vieren, moet groot zuppen en vrij zijn en muziek horen en dansen en drogen nemen. Dat is wat ze willen doen. Ze deed met haar vriend dat dan alle zich opleiden dat zij waren naar een hotel voor. Zij worden drie hotelrooms betalen. Dan worden zij dort werken in zeer zuppe, zeer drogenbrokken en gruwelijk zeer frek zijn. Dat hadden zij zich bereid. En zij doen dan ook naar dit hotel wanken. Gaan ze dat hotel door en dan zijn ze daar in schmeekje, in zuppe en drogenbrokken. Maar dit werkt in een horizon, ze bereid. Zij willen maar waarden, waar het ganz afgeschemste zij stelen kunnen. Moet likwaar frek zijn. Stelen im Hotel. Wat immer zij kunnen stelen im Hotel. Moet zij een werdet baaste kunnen stelen. En zijn stelen kunnen, wer het eerst in Pries wordt gewonnen. Wer wordt den ersten Pries gewonnen van ihre Gruppe? Wer het dolste, wo je klampt han? Wer het dolste, wo je stolen han? Menschen sehen, dat hielt sich nach Messkreis, das war echt mal in Paraguay, ich einmal mit meiner Freund halb stehle ging. Wo ganz offen schämt klammern. Das war wie auch deide. Diese Tina deide reinkreizte. Und, diese Tina, die, dachte sich dann so, von alles, was ihr könnt

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 298. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u het programma met 298.

0: Wir hören hier ein Kapitel in das Neue Testament, in das Buch Evangelium Johannes.
1: Kapitel 14. Lot je nicht dat hart beaarugen. Gleift an Gott und gleift an mij. En meinem Vater sein Huis en veel woningen. Wann dat nicht so wär, würd ich jün dat gesagt haben. Ich go also han, jün de Stad reit te maken. En wann ich han go de Stad für jün reit te maken, wo ich terugkomen en jün ook do han nemen, dat je door zendt wo ik zie. En je weiten wo ik heen go, en je weiten ook den weg door heen. Thomas zette aan, haar, wie weiten ik wo die heen geest, en wo kan wie den weg weiten? Jezus zette aan, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner kan num vader buiten durch mij. Wann je mij gekend houden, wil je mijn vader ook gekend hebben. Van nu aan kan je amen hebben aan je zijnen. Philippus zette aan, haar, wie sans den vader, dan zijn we tevreden. Jezus zei te hem, ik zie nu al zo lang bejunt, en du kanst mij niet, Philippus. Wer mij gezeinen haft, haft ook den vader gezeinen. Wo kost du dan nog zeggen, wie sans den vader? Gelooft du nicht, dat ik hem vader zie, en dat de vader in mij is? Die weer, die ik red, red ik nicht uit mijzelf. De vader ober, die in mij woont, die werkt durch mij. Gelooft mij dat, wann ik zei, dat ik hem vader zie, en dat de vader in mij is? En wann zes nicht, dann gleift doch, willst je de Worken seinen. Ik sei jünt de Wahrheit. Wer an mich gleift, wat ook dort werken, wat ik do, en wat noch grader als dit donen, willst ik go no minen Vader. En wat je in mijn Nomen beden worden, dort wo ik donen, dort de Vader durch den Sehn geirrt wordt. Wat je in mijn Nomen beden worden, wo ik donen. Wann je mich goud sendt, dann holt mijne geboten. En ik word den Vader fragen, en de wort jünt einen anderen Treister geven, der ewig bij jünt blieven wordt. Dort is de Geist, de Wahrheit is, den de Welt nicht kriegen kan, wils sie den nicht sieht en ook nicht kant. Je ober kanen den, wils de woont en jünt en wort met jünt zennen. Ik wo jünt nicht aus Weisen tjenje loten, ik wo trig nu jünt komen. Dort es soll nicht meer lang, wat de Welt mij nicht meer seinen wordt. Ober je waren mij seinen, wils ik leef, wo je ook leven. Wann de dag kämt, wat jünt dort klar zennen, dort ik in mijn Vader zie, en dort je an mij zendt, en ik en jünt. Wer mijn geboten haften hält, bewies door met dat hij mij goud is. En wer mij goud is, den wordt mijn Vader goud zennen, en ik wo am goud zennen, en mij am openboren. Dan zegt Judas, nicht Ischariot, haar, waarom wirst du die bloos ans openboren, en nicht de Welt? Jezus zegt am, wer mij goud is, wordt mijn woord holen, en den wordt mijn Vader goud zennen. En bij dem, wo wir ons komen toesmaken. Wer ober mij nicht goud is, hält mijn woord nicht. En wat je mij zagen hieren, is nicht mijn woord, ober dem Vader sind, die mij geschickt haft. Dit heb ik te jünt gered, als ik nog bij jünt wier. Ober de Treister, de Heilige Geist, den de Vader in mijn Nomen schicken wordt, die wordt jünt alles leren, en jünt an all dat denken helpen, wat ik te jünt gesagt heb. Fried lot ik jünt. Mijnen Fried geef ik jünt. Ik geef jünt nicht so als de Welt geeft. Lot jünt nicht dat hart beaarugen, en fecht jünt nicht. Je haben mij zagen geheert, dat ik wacht go, ook dat ik waar het regne jünt komen wo. Wann je mij goud zendt, word je jünt dort vrijen, dat ik num Vader go, wils de Vader es grata aus ik. Ik heb jünt dort nu gesagt, eier dort passiert, dat je dan gelijven worden, wann dort passiert. Ik wo nicht länger met jünt reden, wils die over deze Welt regiert, es allem komen. Hij haft even mij keine macht. Ober de Welt moet weten, dat ik den Vader goud zie, en dat ik doorwegen alles stel, wat hij mij abgedrocht haft. Komt, wel we wiedergonen.

Wat is de schwanste nood voor de mensen? De Eeuwenschrift bij Psalm 130 is: Je bid in de schwanste nood. In Psalm 130 lezen we van een mens die op reis naar Jeruzalem is, en hij zingt: Jeruzalem is die oort waar hij aanbidden wil. Ik word aan een man herinnerd, den we als 10 jaar al van wit zingen hierde, want die nur aan om darp zijn, op een weichen huis. To die tijd wie nog 10 orte in onze kolonie. De mensen voeren met ossen en met pied, en jenje veel te fout. We hebben niemals gevraagd waarom dit man luid zingen deed. Ob ik weet dat uit een ervaring, dat de zingen deed, wil hij een persoonlijke beziehung tot God had, en deze beziehung ook tot uitdruk bracht, der stilleider, de hij zingen deed. Dat halp arm dan ook in de schwere tijden, wanneer hij helpbrukken deed. In vers 2 lees we: Horch nu mijn stem, o haar, lot dine oren moordje, dat ik om je nood schrie. Daar is een mens die zich bewust is, ik zie een nood. Daar is een mens die dat weet, de haar kan helpen. Daar is een mens die dat geleeft, hij kan den haren om je nood bedden. Daar is een mens die dat bekend. De rekening van zijn zinde is zo groot, zo hoog, hij kan niet bestonen. Du is een mens die ook wat anderet erkend heeft. Zijn schuld, Jean Eva, staat dat Oba. Oba biedt die is vergeving. Dat is de goede noorrecht. Dat gaat om schuld in vergeving. Dat gaat om trennung van God der de zin. Wie zendt Jean aan? Jean God. Dat gaat om de vol van de trennung der de zin. Dat gaat om de forst, om de angst. Dat gaat om de onjabrokene beziehung. Dat weet hij. Dat gaat om de beziehung, die waar hergestalt kon worden. Dat leeft hij. Dat gaat om de vergeving, wanneer de haar schenken kon en schenken wel. Om die kon hij hem geloven bedden. Die kon hij hem geloven aannemen. Deze nieuwe beziehung wordt als de vergeving hergestalt. De vraag is, wat bewirkt zo eine vergeving? Hier maar een paar antwoorden. In de Bibel vinden we dat het woord vergeving verschillende bedoelingen heeft en ook zeer verschillend gebruikt wordt. In 1. Mose 5, vers 13 lezen we, wat Kain zegt: Deze straf is te groot. Kain feilt zijn schuld in de volle van de schuld, wat God tot Kain zegt. Die is zeer hoort. Kain zegt tot God: Du hast mij niet bloos van mijn land weggejaagd, aber auch von dir. Ich war bei ihr Traum wandern und schwor, ein Tüß finden, und irgendwer, der mich sieht, kann mich anbringen. In der Haar seht du kein? Nee. Du hättest es am Abheben, du hättest es am Waschnehmen, die Schuld, das ist Vergebung. So lesen wir dort auch im Psalm 15, Vers 18. Sei einmal meinen Jammer in mein Elend und nimm mir all meine Sünde auf. Nimm die Wasch. Das ist Vergebung. Bei Vergebung geht es auch um Verzeihen. Ab Wort verzichten. Die hafte Strophe verdient. Aber die verzicht darauf, die Strophe zu geben. Die lässt am frei ausgehen. Das ist Vergebung. In Daniel 9, Vers 9 lese wieso. Du, Herr, ons God, hast je nood en verjefst ons, want wie ook zijn geen ongewaast. Geen onzinnen, je trendzinnen, de stroof verdient, en toch vrij uitgonen. Dat is je nood, dat is vergeving, ohne schmeijel bij rechter vrij uitgonen, ohne wat te tolen, dat oordeel is opgehoven, afgesloten. In Psalm 64, vers 4 lees wieso. Als de zin bij ons eeuwenhond neemt, vergeefst u ons onze evertredungen. Evertredungen vergeven, wilst de erkend en bekend worden. Is dat een goede noorrecht? In Psalm 78 is de antwoord waarom God vergeven deed. God had medelijd en vergeef aan ihre zinde en bracht aan nicht om. God hield zijn oeien treed, dat hij zijn rach niet volgone leidt. De stroof wordt niet desgevierd, of uitgevierd. God zelfs
doch daran, dat ze mo stoffliche Menschen wäre, en aus ein Wind, der da ewer bloßt, en nicht treedt. Wo vorken sind de Menschen je in ongewast en habe am enje oiert? Emma wader stalde ze Gott op de proef en versochte Gott. Ze dachte nicht mal an dort, wat Gott an all Gödetje doene had. In Psalm 32 eind lees wie van David, dem de Schuld vergeeft wie. Je zeeind sind die Menschen, den er vergoene vergeeft is. In den ihre Sünde bedeigt sind. Je zeeind sind die Menschen, den de harde Schuld nicht anrechnet. In Jesaja 43, Vers 25 lees wie. En doch sie echt die, wer hun Anrecht verjeft, dat het te zijn is, dat mij te vertrouwen geeft, en hul mij hun zinde nicht meer ver. Dat is vergeving. Zinde nicht meer verhullen, nicht daran erinnern. In Jesaja 44, Vers 22 lees wie, dort, wat je habe Anrecht gedaan, lot echt verschwingen als eine Wald. Jene Sünde nehmet wasch aus den Dev. De Dev oder dort haft je dort, dort ist dort feste, dort note, wat am Maria manchet mal op een plante te zijn is, aber nicht lang. Wann de Sonne abjet, en beet Wind chemt, dann is alles bult wasch. In Psalm 51 lees wie, wasch mi, reine mi van mine Schuld. Dort is Vergebung. In Psalm 103 wordt het Beispiel gebruikt van de Sünde vergeven en al de Krankheiten heilen. Ook dat is Vergebung. In Jesaja 40 lezen we van Trost. Treist mijn Volk, treist einmal, sagt jen Gott. Red leeftolig te de Lied van Jeruzalem en versichert aan dat de Tijd te eng is en wonen ze andere deine Matte, dat ihre Schuld vergeeft is en dat de haar aan doppelt bestraft haft für ihre Sünde. Aber nu es Vergebung da. In Jeremia 18 beklagt Jeremia sich, dass die Menschen jen Jeremia plone. Da wünscht Jeremia sich, wann Gott doch nicht vergeben macht. Das sind ein paar Beispiele aus dem Alten Testament, wo das Wort da gebrückt wird. Im Neuen Testament finden wir, dat het door besonders om twee verschillende begriffen geht. Dat geht om verloten en onvertrouwen. Op de ene zijde losloten, toeloten, liggenloten, gonenloten, opgeven. Entloten. Bij je recht wordt dat zo heiten, konstgonen, best free, afgesloten. De andere bediening is een gevallen doen, wat schenkt je. Viele tau hier am Chakuchana den Satz. Dankeschön, Jewe. Wort schenke, auch wenn du dort nicht verdient hast. Im Spanischen wird dort Wort Japa gebrückt. Zu dem, wat man gekauft hat, noch wird tau Jewe, noch wird Bilaie. Dort wird nicht betont, dort wird nicht berechnet. Ein anderer wird, alle Vergebung es genood. Gott es ons mensen genedig. En wie mensen zullen andere ook genedig zijn. En wiedergeven wat wie van Gott getreden hebben. Deze genood wens ik alle tohira. Oba bij die es vergeving. Door wein was du je verst.